Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Ons eiland. Altijd dichtbij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley voor.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Friends Eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170 tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.
2: Archipel Actueel. Me gusta mi reggae.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield 3 verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel.
0: Van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziekavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobiliste slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen vier mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om, maar jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: Heel veel mensen vanuit de korfbalvereniging van Good Luck hier in Middelharnis. En het is hier druk, het is hier gezellig. Dit is aflevering 78 van de tweede jaargang. Het is vandaag 3 juni. De techniek wordt verzorgd door Tim Hoek. Locatiemanager en productie Kees Holting. Regie Maarten de Korte. Redactie Tim Hoek en Maarten de Korte. En mijn naam is Jeroen Witte. En naast mij zit onder andere de komende 2 uur Arjo Westdorp. En dit is tot 9 uur op de Haagte.
0: Dit is op de Haagte.
1: Dan beginnen we gelijk met de voorzitter. Want ja, daar moet je natuurlijk altijd je eigen eventjes melden. Voorzitter van Good Luck, gepassioneerd scheidsrechter Jan de Leeuw. Maar al jarenlang voorzitter van de korfbalvereniging Good Luck. 8 oktober vorig jaar zat je ook al bij ons. Maar dat was toen in de studio in Dirksland. En daar vertelde je al dat je vanaf je 8e al de scheidsrechtersfluit hanteerde. Dat je 65 jaar bent en dat je wiegje in oude tongen heeft gestaan. Dat klopt nog allemaal, of niet?
2: Nou, niet helemaal. Van mijn 8e nog niet gefloten.
1: Oh, okay.
2: Maar wel van mijn 8e af gaan korfballen, inderdaad. En met fluiten begonnen toen ik 19 was. Dus ja, dan ben ik... Ja, het scheelt dan niet zo heel veel dan die 65
1: nee,
2: jaar.
1: Nee, dat is inderdaad. Je werkt in de ICT. En op de vraag wat je wil worden als je later groot bent, antwoordde jij toen dat je nog groter wilde worden. Nou, heb ik nieuws voor je, Jan. Maar wij als oude mannen hier aan tafel, boven de 50 plus, die worden alleen maar kleiner, hè? Dat weet je, hè?
2: Ja, dat klopt. Bij mij ook gebeurde.
1: Daarom. Normaal gesproken doen we inderdaad altijd, Arjo, hè, van wie ben je er eentje? Nou, dat hebben we vorig jaar al gedaan. Dus die slaan we dan eventjes over. En niet in eerste instantie, Jan, hartelijk dank dat we hier aanwezig mogen zijn bij toch wel, zegt men, de gezelligste vereniging van Goeree-Overflakkee.
2: Ja, sowieso de gezelligste korfbalvereniging van Goeree-Overflakkee.
1: Daarom, dus, die is makkelijk.
2: Die is heel makkelijk. Maar het is ook sowieso de gezelligste vereniging, hoor. Maar de rest weet dat nog niet. Maar die komen er vanzelf achter vanavond.
1: Nou ja, in ieder geval voor de komende 2 uur gaan we dat als rode draad door deze uitzendingen heen laten komen. Hoe staat Good Luck ervoor als vereniging?
2: Als vereniging denk ik dat we er heel goed voor staan. We hebben alles goed op de rit. Je krijgt straks in de uitzending. We hebben voor volgend seizoen een nieuwe trainer. Hebben we. Altijd toch wel een dingetje om een nieuwe trainer te vinden. Zeker in deze regio. Want ja, iedereen moet wel naar Middelharnis komen. En dat is toch wel een hele uitdaging voor sommige mensen die in de auto zitten. We staan er goed voor. Helaas zijn we met het eerste team afgelopen weekend dan officieel gedegradeerd. Ja, het zware pool. En dan kan dat gebeuren. We zijn geen enkele wedstrijd echt weggespeeld, zeg maar. Maar ja, je hebt er wel mee te maken dat je dan op 0 punten staat na 5 wedstrijden. Maar de andere teams, het tweede, het derde, het vierde en de midweek, die kunnen kampioen worden allemaal. Dus ja, we doen het hartstikke leuk.
1: Dus het is vanavond nog een belangrijke avond.
2: Het is een hartstikke leuk wedstrijdje vanavond. Ja.
1: Dus de mensen kunnen dus nog deze kant op komen richting de Palampolder.
3: Precies, en dan wordt het hier nog voller in de kantine, moet je maar rekenen. Hè? Hoe laat begint die wedstrijd dan, Jan?
2: De wedstrijd die begint om 8 uur.
3: Okay.
2: En ze spelen tegen ACKC uit Almkerk. Dus die mensen mogen een stukje komen rijden hier naartoe.
3: Precies. Ja, wel 5 kwartier. Ja, precies. Ja.
2: Dus...
3: Maar al heel lang voorzitter, begrijp ik dan, Jan?
2: Sinds 2010 voorzitter bij deze vereniging.
3: En wat maakt het dan voor jou nog steeds zo leuk om voorzitter te zijn van de korfbalvereniging?
2: Nou, helemaal niks natuurlijk, maar ja, niemand anders wil het.
3: Oh, is dat het?
2: Ja,
3: Ja. Je stelt ieder jaar weer beschikbaar en iedere keer weer gekozen. Ja,
2: ze kiezen geen eens meer. Oh, ze roepen gewoon van, het is goed.
3: Ja. Nee, maar even serieus. Nee,
2: hoor. Even serieus. Binnen 2010 ben ik voorzitter hier geworden. Daarvoor zat ik ook al in bestuur als wedstrijdsecretaris. En in die periode heb ik enkele voorzitters gehad. Een stuk of 4 denk ik dat ik er gehad heb op dat moment.
3: Okay.
2: En elke keer voor een jaar of soms nog korter. Ja. En ik zei, een voorzitter moet een stabiele factor zijn. Ja. En je moet echt iemand hebben in bestuur die gewoon zegt van... Oké, ik ga er nu zitten en ik ga die taak volbrengen. Ja. En gewoon een x-aantal jaren volhouden.
3: Ja.
2: Nou ja, ik had mij eigenlijk beschikbaar gesteld. De rest van de vereniging vond blijkbaar akkoord dat ik dat ging doen. Dus, en ik zit er nog steeds. Ja.
3: En wat maakt dan voor jou dat je die stabiliteit in de vereniging wil brengen? Wat is dan voor jou, wat zijn voor jou belangrijke dingen daarbij?
2: Iedereen zijn waarde laten. We hebben een bestuur en zelfs in het bestuur zijn er allemaal mensen die er inderdaad intussen ook al wat langere tijd zitten. En ja, het is gewoon stabiliteit zoeken, zeg maar, erin.
3: Ja, ja. Ja. Dat en, zijn wie je bent.
2: Zijn wie je bent, ja. Ja. En we zijn niet meer dan de anderen. Ik ben ook maar gewoon een lid van de vereniging. En dat ik toevallig dan de functie voorzitter heb. Ja, leuk. Maar
3: ook jij betaalt de contributie.
2: Ook ik betaal gewoon de contributie. Ja. En ik betaal ook gewoon mijn drankjes aan de bar. Zo is het. Ja.
3: Ja. Ja. Nou, dat is goed te doen, zag ik net hier op de prijslijst. 1,20 euro voor een bak koffie en 2,10 euro voor een biertje, Jeroen.
1: Dat zijn
3: nog eens prijzen.
1: Ja, goed, daar kunnen we na 9 uur wel eens eventjes aan gaan denken. Ik hoorde je degraderen. Ik praat regelmatig met Arnold Jansen over het korfbal aan zich. Is Goed Luck dan een beetje het Volendam van de korfbal hier? Dan weer degraderen, dan weer. Het is altijd wel een beetje schommelen, toch?
2: Ja, het is een beetje schommelen inderdaad. We hebben alleen geen heen en weer pontje, hebben we. Maar het is wel inderdaad tussen de tweede en derde klas zitten we wel een keer. We zijn in de zaal zijn we blijven hangen in de tweede klas. Dat is een hartstikke mooie prestatie, vinden we dat. Maar op het veld, ja, wat ik zeg, dan kom je in de tweede klas en dan kom je weer in een wat zwaardere pool terecht. En dan ben je de pineut. En als je dan een beetje, ja, zou je een keer mazzel hebben dat je in een iets makkelijkere pool terechtkomt, dat je ook nog punten kan pakken. Maar ja, dat zit er dan niet in. Dus ja.
1: We vroegen net van hoe staat Goed Luck ervoor als vereniging. Waar staat Goed Luck in het korfbalwereldje in deze regio? Je zegt het al, de afstanden zijn groot. Als je een coach zoekt, moet hij maar naar Middelharnis komen.
2: Ja. Wij zijn een moeilijke vereniging. Althans, wij zijn een moeilijke vereniging. Maar we zijn een moeilijke vereniging. We horen nergens bij. We zitten als enige hier op dit eiland. Gaan we naar Zeeland toe, op het volgende eiland, komen we helemaal niks tegen aan korfbal. Dus je moet al richting Goes, Middelburg, Vlissingen wil je korfbal tegenkomen. De andere kant op zit er op Voorne Putten zit er wel wat korfbal. Maar ook niet van een bijzonder niveau dat je denkt van, goh, dat is nou echt heel erg geweldig.
1: Laat ze het maar niet horen.
2: Ze mogen het horen, hoor. Concurrentie is leuk. Dan heb je de Hoekse Waard. Je moet West-Brabant in, zeg maar. Dan heb je wel korfbal. Maar je zit altijd met die afstanden. Dus ja, ook toevallig had ik van de week had ik als voorzitter een regiovergadering met allerlei clubs. Ja, dan kom je weer in Vlaardingen terecht. Omdat je nergens echt dichtbij hoort dan. Ja. Dat is best wel een dingetje af en toe. Je bent echt een uitzonderlijke positie hier.
3: Dus uitwedstrijden, altijd ver reizen.
2: Voor ons is het nooit ver, maar voor de tegenstander
3: precies.
2: Hier naartoe wel.
3: Ja. Ja. En dat is eigenlijk al gelijk een extra drempel dan voor die tegenstander misschien?
2: Ja, ze komen wel, hè, want ze hebben op een opkomstplicht, zeg maar.
3: Ja, maar ik bedoel meer extra drempel in de zin van, dat is al helemaal uitgeput bewijzen.
2: Ja, wij moeten helemaal naar Middelharnis.
3: Ja,
2: wij moeten elke week moeten wij wel naar.
3: Dus wist dat, ja.
2: Elke week naar Dordrecht, naar Rotterdam, naar Almkerk, naar weet ik het wat. Hè?
3: Ja,
2: dat.
3: Ja, ja.
2: En zij hoeven dat maar één keer te doen.
3: In vroeger tijden had je toch meer korfbalverenigingen op het eiland?
2: Ja, ja.
3: Oude Tongen weet ik toch?
2: Weet ik ook.
3: Ja.
1: Daar is hij begonnen.
3: Oh, dat is zo.
2: Ja.
1: We moesten even zoeken. We hebben met de redactie hebben het nog eventjes over gehad vanmiddag. Hoe heette het ook? Ik kon er niet opkomen, maar het was Corvo.
2: Maarten wist het wel.
1: Ja, Maarten moest het ook.
3: Maarten weet alles.
1: Maarten moest het ook vragen aan jou, Jan. Dus
3: maar help me nog eens even, want ik.
1: Corvo.
2: Corvo, het oude Tongen. En Oogspaat hadden we Delta.
3: Oh.
2: Nieuwe Tongen hebben we nog een vereniging. Oh. Nio, volgens mij heet die.
1: Ik zag ook nog ergens de Excelsior voorbij komen.
2: Excelsior weet ik niet.
1: Ja, dat stond dan weer bij oude Tongen. Maar dan praat je alweer over 1931.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik weet dat
3: het is de muziekvereniging, Jeroen.
2: Ja. Ja, wie weet. Nee, oude Tongen is wel begonnen onder DBGC, zeg maar, de korfbal. En we zijn op een gegeven moment zijn we daarvan losgeweekt, zeg maar. En zijn we als Corvo zijn verder gegaan. Ja.
1: Dan maar eventjes terug naar het heden. Heb je als korfbalvereniging ook te maken met die harmonisatie hier op het eiland?
2: Ja, ze zeggen van wel. En we hebben gesprekken gehad met de gemeente. Ze willen de harmonisatie sportverenigingen. En dat is hartstikke leuk met voetbalverenigingen natuurlijk. Want ja, je kan gewoon zeggen, joh, we hebben op het eiland hebben, wat is het, 10 voetbalverenigingen. En we gaan voor iedereen gaan we hetzelfde gaan we regelen. Ja, je hebt 1 korfbalvereniging. Ja, succes. We hebben gesprekken gehad. Ze hebben hier op het veld wezen kijken. Ze vonden het veld prachtig. Het ligt er al 18 jaar in. Ze denken dat het nog wel minimaal 5, 6 jaar meegaat. Nou, heb ik goed nieuws voor ze. Tegenwoordig NRC, NSF, die zegt van om de 10 jaar moet het veld een keer gekeurd worden. Dus ik denk dat ze die regel nog niet kennen.
1: Oké.
2: Okay. Dan gaan we ze binnenkort wel even nog wijzen.
1: Eventjes voor mijn beeldvorming. Waar wordt dit veld dan op afgekeurd?
2: Het kan zijn op scheuren, op oneffenheden, op minder hoog gras, zeg maar. Dat soort dingen.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is een kunstgrasveld en dat slijt natuurlijk op een gegeven moment.
4: Maar qua kunstgras waren jullie wel voorloper, denk ik, hier op het eiland. Hè? Of qua sport is dat natuurlijk dan ook zo ingegeven.
2: Ja, we waren denk ik wel de eerste kunstgrasvereniging hier.
4: Want hoeveel velden hebben jullie al met kunstgras?
2: We hebben 2 seniorenvelden en 2 jeugdvelden hebben wij.
4: Zo dan? Ja. En dat is natuurlijk ook fijn met trainingen in de winter. Het winterseizoen zit hier nu natuurlijk binnen.
2: Het winterseizoen zitten we binnen. Dus we hebben ook nog wel eens een keer over nagedacht om hier een hele grote sporthal neer te zetten. Zo'n opblaashal neer te zetten. Maar dat is voor onze vereniging niet te betalen. Nee. Of je moet op dat moment moet je met een aantal verenigingen zeggen, joh, dat gaan we doen.
4: Ja.
2: Want de staveren, dat is altijd een drama. Dat is altijd moeilijk om daar je zaalruimte te huren.
4: Ja.
2: Wil je voldoende kunnen huren om al je ploegen te kunnen laten trainen in een normale ruimte van de zaal, zeg maar.
1: Ja, want je bent niet het complete seizoen van pak een beetje september tot en met mei. Ben je dan bewoner van de staven?
2: Nee, dus wij zijn gast. Kijk, een volleybalvereniging zit er heel seizoen in. Ja. Een gymnastiekvereniging zit heel seizoen erin.
4: Ja.
2: Dus die pakken toch een klein stukje voorrang met de zaalruimte, zeg maar. En ondanks dat wij natuurlijk elk jaar wel gewoon vanaf november tot maart erin zitten. Ja, moeten we toch ons af en toe aanpassen.
4: Ja. En als ik er dan wel eens ben op zo'n zaterdag. En dan denk ik, de korfbal, als die een wedstrijd heeft, je gebruikt ook heel die zaal dan gelijk, hè?
2: Ja, gelukkig wel.
4: Ja, nee, zo is het ook weer wel. Maar ik denk van, qua ritme van de wedstrijden opvolgend.
2: Ja.
4: Kan je eigenlijk bij één wedstrijd en dan weer, hè, dus bij volleybal, voetbal heb je natuurlijk meerdere velden. Ja, en dan...
2: die hebben kleine veldjes natuurlijk, maar wij hebben echt gewoon heel de zaal nodig, inderdaad.
4: Ja, dat is echt anders.
2: Ja. Ja, bij de jeugdwedstrijden kunnen we nog over dwars spelen. Dus dan kunnen we er soms drie tegelijk spelen.
4: Zeg
2: maar.
4: Zo. Ja. Ja.
2: Maar dat is echt de jongste jeugd, zeg maar. En die
4: tot 12 of zo.
2: Die speelden dan 4-tallen spelen die en die kunnen dan dwars over spelen. Ja,
4: mooi. Ja.
1: Eventjes terug naar die harmonisatie. Als je kijkt, ik maak toch altijd weer die vergelijking met de voetbal. Die harmonisatie die klapte daar hier bij de buurman behoorlijk in. Dan zie je ook inderdaad de prijzen van het biertje en de koffie zie je daar omhoog gaan. Wat gaan de leden hier ervan merken dat die harmonisatie eraan komt?
2: We hebben nog geen idee, want de gemeente heeft nog niks besloten. Ze hebben hier onderzoek gedaan naar het gebouw, naar de velden. We hebben gesprekken gehad met de gemeente. En die hebben gezegd dat ze eind dit jaar in de gemeenteraad willen ze daar een besluit in nemen. Ja, je weet altijd, straks om je weer met een nieuwe gemeenteraad te zitten en alles. En met nieuwe wethouders en noem maar op. En moet je weer maar afwachten wat die ervan vinden.
1: Ja.
2: Ja, dus het is voor ons is het op dit moment nog koffiedik kijken. En we hebben wel ideeën wat de gemeente wil. Ik denk dat ze op een gegeven moment zeggen, die kantine, we huren nu onze kantine en kleedkamers in de velden, huren we van de gemeente. Dat ze die op een gegeven moment misschien willen afstoten. En dan zeggen, symbolisch, je betaalt een euro en het gebouw is voor jullie.
1: Ja.
2: Maar we hebben geen idee. We hebben echt geen idee.
1: We zullen afwachten.
2: Ja.
1: Ja. Ja. De tweede vrouwelijke hoofdcoach staat volgend seizoen voor de groep. Is dat een bewuste keuze? Of heb je eigenlijk als vereniging weinig keus?
2: Ja, keuze heb je altijd, want je kan ook nee zeggen tegen iemand. We waren in gesprek met een andere coach. Die haakt op het laatste moment haakt die inderdaad af. En dan wordt het kort draaien. En heel bij toeval, omdat een van onze leden ook scheidsrechter is. Die vloot de wedstrijd ergens in Zeeland. En die sprak onze nieuwe hoofdcoach inderdaad dan. Van, wat ga jij volgend jaar doen? En toen zei ze, weet het toch niet helemaal. Want ze had twijfels waar ze nu zat. Kunnen we misschien eens in gesprek raken? We hebben gesprekken gehad en heel enthousiast, inderdaad, heel enthousiast. En eigenlijk waren we er al heel snel uit. En zeker door het enthousiasme die ze met zich meebracht.
1: Oké, we gaan ze uitgebreid aan het woord laten. Laatste vraag, kort Jan, want de tijd, we hebben ontzettend veel gasten. Ik zou hier nog uren met je door kunnen kletsen. Maar
2: 2 uur volmaken.
1: Jazeker. Ook Jan de Leeuw heeft niet het eeuwige leven, maar als je afzwaait, waar wil je dan dat deze vereniging staat?
2: Ik hoop dat de vereniging gezond is, stabiel is, financieel gezond is ook. Dat vind ik het belangrijkste. En dat we gewoon met z'n allen door diezelfde deur kunnen blijven lopen.
1: Goed zo, dankjewel. Nogmaals, dank voor je komst. Jan de Leeuw was dat. De eerste gast van deze avond die hier aan tafel schuift. Verder hebben we nog Riff Hoogboom, Kees Winsen, Wim Rentes, Lau Meneren van de Jeu de Boel die langskomen. En de afzwaaiend coach Marcel Versteeg, Joyce ten Kate, de nieuwe coach, Roan Hulligie en fotografe en oud eerste elftal speelster Maaike van Welsenis, die schuiven nog aan. Dus dat zijn allemaal de gasten die de komende twee uur in dit programma langskomen. Nu Tim Simons en Catch and Release op Omroep Archipel.
0: Dit is Op de Hoogte

0: Familie, dus iets bijzonders. Ja, dat aan tafel zijn geschoven, de familie De Vos. Familie, het is iets bijzonders. Het zijn de mensen met wie je opgroeit, herinneringen maakt, mooie momenten deelt. En of dat nu thuis aan de keukentafel is, tijdens een dagje uit op vakantie of langs de lijn bij een sportwedstrijd. Juist die momenten van samen plezier maken en ervoor klaar zijn, geven kleur aan het leven. Hier op Goede Overflakke weten we hoe waardevol dat is. We wonen in een omgeving waar mensen elkaar kennen, waar verenigingen een belangrijke rol spelen en waar saamhorigheid nog echt voelbaar is. Een eiland waar ruimte is om actief bezig te zijn en waar sport verbindt en waar generaties elkaar ontmoeten. Jan-Willem, is dat ook een beetje bij jou het geval en in je gezin?
1: Ja, dat is denk ik zeker het geval. Ik denk dat een sport en gewoon een met familie, dat het heel mooi samengaat. Dat je daar eigenlijk weer nieuwe kennissen, nieuwe vrienden, samenhorigheid krijgt. En ik denk hier op Goede Overflakke dat de drempel überhaupt heel laag is. En daarmee er een heel gezellige, familiaire sfeer is, ook binnen zo'n sportvereniging.
0: Samantha, jullie korfbalavontuur, hoe is dat begonnen? Was jij al aan het korfballen? Heeft hij jou meegenomen erin?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben denk ik... het was 11 denk ik dat ik ben gaan korfballen. Maar Willem is al veel eerder begonnen. Volgens mij door je zus, hè, ben jij begonnen.
1: Ja.
2: En ik ben eigenlijk door de mensen om me heen, vriendinnen om me heen, die korfbalden. En ik deed wel sporten. Maar dat was meer turnen en... hoe heet dat? Trurlen heet dat tegenwoordig.
3: Majoretten.
2: Majoretten. Ja, majoretten. Zo ben ik eigenlijk begonnen.
3: Oké, maar jullie zijn dus wel een korfbalhuwelijk zo
2: Beetje wel, maar we hadden eigenlijk gezamenlijke vrienden.
3: Ah.
2: En toen zijn we eigenlijk op een pleintje bij elkaar gekomen. Oh. En daar hebben we elkaar meer ontmoet.
3: En die vrienden hadden het eerder in de gaten dan jullie zelf of niet?
2: Ja, dat zou best kunnen.
1: Nee, het is natuurlijk wel leuk daarna de sport. We kenden elkaar van de sport, maar daar was nog niks. Dat is wel gekomen. Maar daarna is het wel leuk dat je natuurlijk met een partner gewoon leuke dingen in het gezin hebt. Maar dat je ook een sport hebt die je samen bindt. En überhaupt leuk als je allebei sportief en sport leuk vindt. Dus dat heeft het wel versterkt. En al die jaren zijn we nog steeds samen. Ja. En we doen nog steeds korfbal.
3: Nou, en het mooie van korfbal is dat je natuurlijk gemengd sport. Hebben jullie dan ook bij elkaar in één team gezeten?
2: Zeker.
3: En nog steeds?
2: Nee.
3: Oh.
2: Nee.
3: Maar wel gezeten?
2: Ja.
0: Zeker. Hoe ging dat?
3: Want... Zit hij dan ook samen in één vak? Of is dat juist bewust in een ander vak?
1: Nee, dat was voor mij niet bewust. We hebben niet zo heel vaak in één vak gespeeld. Wel in één team. Wij zijn in de jeugd zat Samantha net een leeftijdsklasse onder mij. Maar wij zijn in de senior hebben wij meerdere jaren samen in het eerste team hier mogen staan. Dus dat was superleuk. Alleen omdat wij allebei, Samantha is het misschien iets minder lang. Maar ik, de luisteraars hoor niet, ben bijna 2 meter. Dus dan ga je heel vaak vanuit de rebound de paal spelen. Samantha is voor een dame ook best lang. Dus wij hadden allebei een afvangende rol.
3: Oh ja.
1: Dus wij zaten allebei in het andere vak. Dan konden we elkaar ook in de gaten houden. En, we hadden dan wel de regel, in de wedstrijd konden we alles tegen elkaar zeggen. En s'avonds was het wel klaar. Want als je dan ook de wedstrijd nog meeneemt en dan gaat evalueren, dan hadden we het niet volgehouden.
3: Nee. Mooi is dat. Ja. Nou.
0: Was het logisch dat Lisa, want die zit hier ook aan tafel. Je hebt 3 kinderen, ze korfballen allemaal. Maar de jongste die heeft het lef hier om aan tafel te zitten. Hartstikke goed. Leuk dat je erbij bent. Was het voor jou vanzelfsprekend dat je ook ging korfballen?
4: Nou, ik heb toen ik klein was lang op korfballen.

0: Voetbal gezeten, maar op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk. Dus ben ik ervan afgegaan. Toen ben ik een paar jaar geleden, was ik er wel weer geïnteresseerd in. Dus wou ik er wel weer op. Dus nu zit ik inmiddels al 3-4 jaar er weer op. En ik vind het gewoon weer heel leuk.
1: Ja, en wat vind je dan zo leuk aan korfbal?
0: De gezelligheid en het teamsport. Gewoon de gezelligheid binnen je team.
1: Ja, precies. En doe je veel scoren?
0: Valt wel mee. Een beetje gemiddeld.
1: Nee, mooi. Maar ook de ambitie, net als je ouders, om naar het eerste te gaan? Of denk je, het komt wel?
0: Ik heb, mijn droom is wel om in het eerste
1: te gaan. Oh ja?
0: Oké,
1: okay, nou, toch mooi. Wil ik wel heel graag. Ja, precies. Nou ja, bluffen trainen. Ja. Wel graag zo heen.
2: Je zat ook bij elkaar in het team. Maar je hebt ook in andere teams gezeten. Dan neem ik aan dat je ook wel bij elkaar ging kijken. Was dat lastig om dan langs de lijn te staan om te kijken naar je partner? Ik zie al heftig geknik.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd. Je wilt het liefst controle hebben op de wedstrijd. Als wij allebei in het veld stonden, hadden we controle op de uitslag. In ieder geval dat dacht je dat je controle had. En als je staat te kijken of te supporten, dan ben je afhankelijk wat er in het veld gebeurt. Dus toen wij samen kinderen kregen, hebben we op een gegeven moment wel besloten. Ja, we gaan niet hele dagen met oppas doen. Dus eerst ben ik nog een poosje doorgespeeld. En later heeft Samantha nog een poos in het eerste gespeeld. En toen mag ik met de kinderen op de arm naar het veld kijken. Ja, dan voel je je super verbonden, maar ook wel af en toe onmachtig. En inmiddels is Samantha gestopt. Maar mag ik straks ook nog het veld op om mijn midweekwedstrijd te kijken. Vind ik het wel heel leuk dat nu mijn gezin af en toe ook nog bij mij komt kijken hoe die ouwe een balletje gooit. Dus, en ik denk dat daar is de scherpe randjes wel vanaf. Maar ook bij de kinderen, ja, elkaar gewoon supporten en weten hoe het voelt in het spel en in het veld. Dat is gewoon heel leuk om dat met elkaar te delen.
2: Kun je dat eens uitleggen? Want ik heb inderdaad, dan zie je in het speelschema, dan zie je Good Luck 1, dan zie je Good Luck 2, maar dan zie je ook Good Luck MW. Dat is de recreanten.
1: Midweeks.
2: Midweeks. Ja.
4: Midweek.
2: Dat is,
4: daar speelt Jan Willem dan nu in.
3: Ja, dat is op een gegeven moment natuurlijk op de zaterdagen zitten ze bij ons vol. Mijn kinderen moesten sporten. Daar moet af en toe een ouder langs de lijn staan. Samantha speelde nu en dan is er ook wel, je kan blijven trainen. Maar je mist dan toch die uitdaging om een wedstrijd te spelen. Want sport is leuk om gewoon lekker te trainen. Maar het leukste is ook om een wedstrijd te spelen. En ik hoorde net van Arjo dat ook bij de volleybal is. Maar toen is er op een gegeven moment een midweekcompetitie ingesteld. Dat is voor alle leeftijden. Maar die spelen op woensdagavonden hun wedstrijden in het voor- en het najaar. En zo hebben wij met een team. Spelen we op de woensdagavond 3 keer thuis, 3 keer uit in een mini-competitietje. Dan blijft de zaterdag vrij. Kan ik bij de kinderen langs de lijn staan. Dan heb ik toch ook nog mijn eigen sportwedstrijd waar ik naartoe kan gaan.
2: Ja, en aan de andere kant, je zou ook als verslaggever bij Omroep Archipel voor korfbal. Want,
1: zo is dat.
2: Het komt er makkelijk uit allemaal. Dus,
1: kans het over.
2: Ik zie kansen.
3: Ja, ik zie de contractonderhandelingen met vertrouwen tegemoet.
2: Heel goed.
1: Stuur onze directeur daar toe.
2: Lisa, wie is het meest fanatiek hè, bij jullie thuis?
0: Ik denk dan toch wel mama.
2: Ja?
0: Dat denk ik als ik zo dan langs de lijn hoor. Maar papa kan er ook wel wat van. Ze doen allebei wel schreeuwen als dat nodig is.
3: Nou, we hopen wel, want dat is bij de sport. En dan mag iedereen ons op aanspreken. Wij anderen ook. Dat we vooral positief aanmoedigen om te zeggen wat kan beter en dat. En niet het negatief coachen naar een tegenpartij of naar de spelers zelf. Dus we proberen ze wel op te peppen. We hebben zeker de jongeren nog wel eens eventjes nodig een schop onder de kont. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er een positieve sfeer is. En uiteindelijk moet je die successen met elkaar vieren. En als het niet lukt, nou, dan geef je tegenstander een hand. En dan hebben ze het net beter gedaan. En de volgende keer revanche.
2: Dat is zo. Hoe heb jij het afgelopen seizoen gedaan?
0: Wel prima. We hebben gisteren een inhaalwedstrijd gehad. En die hadden we gewonnen van een best wel wat moeilijker team. Dus nu staan we tweede in de pool van de vier. Dus daar zijn we wel erg trots op dat we dit behaald hebben.
2: Hey, en wie is de grootste supporter een beetje van de familie? Gaan we dan richting papa en mama of misschien opa's en oma's?
0: Papa en mama proberen er altijd bij te zijn. Opa en oma proberen er altijd bij te zijn bij het thuiswedstrijden. Dus eigenlijk, papa, mama en opa en oma die zijn er altijd wel als het mogelijk is.
4: Ja, mijn moeder die kwam bij ons vroeger altijd kijken. Maar mijn vader is voetbaltrainer geweest. Dus die kon niet altijd bij ons komen kijken. Dat matchte niet. Dus die komt altijd nu bij kleinkinderen kijken. Altijd.
2: Ja, dat is leuk. Waarom is dat spelletje korfbal nou zo leuk?
4: Ja, je hebt natuurlijk eigenlijk alles, hè. Je hebt het samenspel. Je moet soms rustig de bal rondspelen. Hij moet soms snel. Je speelt gemengd. Dat vind ik echt. Ik hou niet zo van. Sorry, maar ik hou niet zo van meidengezeik.
2: Nee.
4: Dus een paar mannen erbij is echt wel.
2: Ja?
4: Ja, nee, daar hou ik wel een beetje van.
3: Gelukkig.
4: Ja. Het is heel dynamisch. Je hebt van alles. Je staat ook even stil. Het is rennen en vliegen. Ja, je kan er van alles eigenlijk mee. En het is gewoon heel gezellig.
3: Ja, het is de ultieme teamsport. Hè. Je mag, ja. Voor degene die dat natuurlijk weten, je mag niet lopen met de bal, maar je moet samen spelen om tot een kans te komen. Kijk, voetbal is een prachtige sport, maar uiteindelijk als er een hele goede is, die pakt de bal, die dribbelt er doorheen en die scoort en die is de held. Ja, bij korfbal zal ik altijd iemand nodig hebben die mij de bal aangooit, anders kan ik nooit tot scoren komen. Nou, de volleybal is dat ook. Je hebt de drie man nodig, want niemand kan het alleen. En dat vind ik wel mooi aan wat het een echte teamsport maakt. En wat Samantha zegt, dan is het ook nog gemengd, waardoor je zowel qua sfeer, maar ook in het spel, andere dimensies krijgt. Dus het is een onbekende sport voor zoveel mensen, maar ik denk de meesten die het zien is het veel dynamischer als wat het beeld er wel eens over is.
2: En kan je aangeven wat het verschil is tussen deze vereniging en andere verenigingen? Of zit die spirit samenspel er ook wel in bij alle verenigingen?
3: Kijk, natuurlijk is er altijd een verschil tussen een vereniging uit Rotterdam, waar altijd de sfeer net iets anders in het stadse, zoals wij begonnen, als hier op Goreovlakke, waar het wat provinciaal en familiair is. Maar ik durf wel te zeggen dat bij de meeste verenigingen waar wij komen ook gewoon een hartstikke leuke familiesfeer is. En eigenlijk het beeld wat net geschetst is, kinderen die in wedstrijd staan te spelen, de ouders en de opa's en oma's die heel verbroedelijk langs de lijn staan. Dat zie ik bij heel veel verenigingen gelukkig terug. En dat is wel mooi, want dat is de sfeer die mij enorm aanstaat.
2: Ja. Dat is denk ik wel kenmerkend voor het spelletje korfbal.
4: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En nu zijn jullie een betrokken gezin, hè? Familia's hoor ik wel zo in de volle breedte. Het gaat over korfbal, maar ik kan me zo voorstellen dat jullie daarnaast ook nog andere dingen binnen de vereniging doen. Is dat zo? In bestuur of coaching, training?
4: Ja, ik ben coach van tweede. Ik heb jaren de jeugd gedaan. Toen een jaartje heel even niet. En nu doe ik wel weer 3 jaar het tweede.
1: Oké.
3: Okay. Ja. En ik ben dan behalve scheidsrechter ben ik ook voor de jeugdwedstrijden. En ik ben, wat wij dan noemen, lid van de technische commissie.
1: Precies.
3: Dus ik ben de contactpersoon en degene die met de trainercoach van het eerste team de contacten houdt, de oefenwedstrijden regelt en het schema doet. Dus ja, inderdaad, heel veel mensen hebben een dubbelrol.
1: Ja.
3: Ze mogen contributie betalen, maar uiteindelijk krijgen ze er ook nog wat taken bij om de vereniging draaiende te houden.
1: Maar dat hoort ook bij een vereniging, denk ik. Hè? Ja. Zoals hier en zoals er honderden zijn in heel Nederland. Ja. Hè? Die staat en valt ook bij gewoon samen op.
4: Anders kan je niet draaien.
1: Nee. Ja,
3: iedereen heeft de vrijwilligers keihard nodig. Ja.
2: Goed, dank jullie wel voor jullie komst. Viel het mee of niet?
4: Ach, ja.
2: Het moest, hè?
4: Ja, Elisa, alles voor de vereniging, hè?
1: Elisa, bij jou ook goed, toch?
2: Ja. Goed zo, dankjewel. Applausje. Jan-Willem de Vos, Samantha de Vos en Lisa de Vos hier aan tafel. Dan is dat het ultieme gezin hier binnen de korfbalvereniging. Good luck.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
6: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg.
5: Interviews.
7: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
8: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
5: En het laatste sportnieuws.
9: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Olly Voorne.
5: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel.
2: Het is altijd lekker in zo'n programma als dit. Dan willen we nog wel eens wat mensen omgooien in het schema, Kees. Welkom, Kees van Winsen. Het is Van Winsen, heb ik me laten vertellen.
10: Ja.
2: Ik kreeg in ieder geval het zonder van kreeg ik door. Coördinator jeugdzaken.
10: Ja.
2: Aan tafel geschoven hier in het programma Op de Haagte. Live vanuit de kantine van korfbalvereniging Good Luck. De jeugd heeft de toekomst, dus neemt de club een jonge, enthousiaste coördinator. Jeugdzaken in dienst, en dat is Kees van Winsen. Arjo die vraagt hem de hemd van het lijf. Want we hebben altijd een soortement van vast item, Kees. En dat gaat Arjo doen.
1: Een soort korte introductie voor alle mensen die jou niet kennen. En die begint dan altijd op zijn flakkees. Van wie ben je erin? Kees?
10: Van twee ouders die absoluut niet van het eiland komen.
1: Nee.
10: Dus mijn vader Wouter Peter en mijn moeder Eliane. Mijn moeder kwam uit Rotterdam, mijn vader uit Utrecht. En wij zijn hier in 97 gekomen wonen. Dus
1: okay.
10: Ik heb hier wel mijn schoolgenoten en opgegroeid.
1: En waar stond je wieg dan?
10: Jammer genoeg in Spijkenissen.
1: Nee, kan je dan ook niks aan doen als je zo klein bent?
10: Nee.
1: Maar
10: nee.
1: En waar sta je bed nu?
10: Stellendam.
1: In Stellendam, oké. Okay. Ja. En dan van Stellendam hier naar de korfbal?
10: Ja, wel mijn hele jeugd hier in Middelharnis gewoond.
1: Oh, zo. Dus op die manier bij
10: goede reden, dus dan is het makkelijker om bij die kant te
1: wonen. Hey Kees, en Ja, oké. Okay, dus dat is waar je vandaan komt en waar je roots liggen. Waar zouden we je nog meer van moeten kunnen kennen als het behalve dan de coördinator jeugdzaken van de KV Goed Luck?
10: Ja, ik ben sinds mijn 16e betrokken bij Poppodium Jailhouse.
1: Oh zo.
10: En de organisatie van de Flakese Dagen dus ook altijd.
1: Dat is nogal wat.
10: Ja.
1: Tenminste, die Flakese Dagen, dat is toch wel een begrip op het eiland. En ja. Qua organisatie kan ik me voorstellen, heeft dat
10: daar
1: ook wel
10: komt, komt zeker ja. Een heleboel bij kijken ja. Altijd. Ja, ja. Dat,
1: maar dus je bent ook wel echt een bezige bij zo...
10: Ja, ik vind het leuk om dingen te organiseren voor ja. Mensen. Dat, ja. En dat in alle
1: en wat doe je dan overdag, om het maar zo te zeggen?
10: Ik werk bij Wiemoet in Goede Reden en wij verkopen netwerkapparatuur. We zijn groothandel daarin, in Goede Reden.
1: Ja, oké. Zeg, en als we je 's nachts wakker mogen maken, waar is dat dan voor?
10: Maar dan moet je toch echt wel minimaal een bak koffie bij je hebben, want anders dan...
1: Ja.
2: Die hebben we nog weinig gehoord.
1: Nee, die hebben nog weinig gehoord. Sommigen zeggen van nou, beter helemaal niet wakker maken.
10: liever niet, maar als het dan toch moet, dan moet je wel een bak koffie hebben. Ja. Want ik neem aan dat er dan iets moet gaan gebeuren.
1: Dus ja, precies. Maar ook hieruit blijkt weer van, hè, geef me een bak koffie en ook eens 's nachts, dan ben ik bereid om me in te zetten.
10: Dan gaan we dingen
1: doen. En volgens
10: doen,
1: mij ja. Toont dat wel, ken je zomaar nog maar 2 minuten, maar dat toont volgens mij wel de echte case hier bij Goed Luck. Hartstikke mooi, man.
10: Ja.
1: Hey, en nou ja, als je dan toch naar de radio luistert, waar luister je dan sowieso naar?
10: Omroep Archipel.
1: Ah, kijk, helemaal goed. Ja, dat willen we horen.
2: Dat doet ons deugd. Jailhouse, Flakese Dagen. Ik zag ook nog iets van Mudmasters, zag ik voorbij ik komen. Gedaan, ja. Maak je zelf ook nog muziek?
10: Nee, ik kan alles voor je aansluiten op een podium. Ik kan voor je soundchecken, maar daar houdt mijn...
2: Je mag iets dichter bij de microfoon
10: komen.
2: Ja, dankjewel.
10: Yes.
2: Nee, goed. Maar dan ook nog wat doen voor de korfbalvereniging. Kees heeft een druk leven.
10: Ja. Soms ook wel eens spijt van, hoor. Maar dat is wel altijd maar van korte duur.
2: Oké. Okay. Hey, we zeiden het net al, coördinator jeugdzaken. Waar bestaat je taak uit binnen de vereniging?
10: Zorgen dat alle teams voorzien zijn van coaches. Het liefst altijd 2. Zorgen dat de indelingen voor de veld en zaal allemaal geregeld zijn. En dat dat doorgegeven is aan degene die alles plant met de bond samen. En daarnaast alle lopende dingen die binnen de jeugd spelen. Dus mocht er een keer een team zijn waar problemen zijn en waar de trainers zelf niet uitkomen, dan word ik erbij gevraagd.
2: Hey, gebeurt en, gelukkig hoe, niet hoe, vaak. Hoe groot moet ik dat zien, die jeugdafdeling van Good Luck?
10: Momenteel hebben we 6 jeugdteams. Volgend jaar worden dat er 5. Dus dat is ja, 5 jeugdteams. Dan verdeeld over alle leeftijdscategorieën zo'n beetje. Ja, vroeger hadden wij net als dat de voetbal vroeger had A, B, C, D, E, ja. F. Maar dat hebben ze nou helemaal losgelaten. Dus je hebt een J1, J2, J3, oh. J4, J5, J6.
2: Ja, ik,
1: niet een onder 13 of een onder 15? Dat,
10: nee,
1: dat
10: komt,
1: niet.
10: Er staat dan een kleur achter. Maar die kleur zegt ook weer niet alles. Dan staat er nog een cijfer achter. Die zegt ook weer niet alles. Maar die combinatie van dat alles zou je dan uit moeten komen op ongeveer waar je terecht moet komen. Ja. Maar ja, je kan dus met je J4 spelen tegen de J23 van een grote vereniging. Ja.
1: Maar dit jaar dus, dit seizoen 6 teams. Volgend seizoen weet je nu al 5 teams. Ja. Hoe stabiel is zijn die aantallen jeugdteams? En kun je voldoende aanwas elk seizoen of jaar krijgen?
10: Ja, de aanwas van onderen is meestal niet het probleem. Het is meer dat, je ziet het nu ook in onze huidige J1... ze gaan studeren, ze worden te oud, er zijn mensen nodig in de selectie.
1: Ja.
10: En zo gaat er dan langzaamaan wat naar boven. Maar ook inderdaad jeugd van een jaar of 16, 17 die andere dingen te doen krijgt in hun leven.
1: Ja.
10: En die dan ervoor kiezen om te stoppen met korfballen.
1: Ja, zo gaat dat. Ja. Precies. Okay.
2: Gaat er veel jeugd over richting de senioren dan? Omdat je dan een team minder hebt?
10: Nee, 2 mensen. Maar er stopte in de 2 teams daaronder ook in allebei de teams 2 mensen. Dus dan mis je al 6 mensen. Ja, dat is al bijna een team.
2: Ja.
1: En vanaf welke leeftijd kun je gaan korfballen?
10: In principe echt al vanaf 3 of 4 jaar. Maar dan begin je bij de minis op zaterdag.
1: Ja.
10: En dat is echt gewoon alleen maar voor het leuk en voor de gezellen.
1: Ja.
10: En vanaf een jaar of 6 kunnen ze dan bij de F'jes aansluiten. Of ja, de J6 is dat dan nu. Om langzaamaan wedstrijdjes te gaan spelen.
1: Oké. Dus inderdaad gewoon al vanaf vroeg af aan?
10: Ja. Nee, het jongste wat we volgens mij nu in de minis hebben is 3 jaar oud.
1: Ja.
10: ja, dan is het echt alleen maar voor het leuke. En ja, een beetje bezigheidstherapie op een zaterdag.
1: Maar zodra de zwemdiploma's binnen zijn, dan melden bij de korfbal.
10: Ja, nou, je hebt toch ook wel echt wel een goede hand-oogcoördinatie nodig om een bal te kunnen vangen en gooien.
1: Ja. Ja.
10: En dan ook nog eens naar de juiste persoon te spelen. Dus als ze 3 of 4 jaar oud zijn, dan lukt dat gewoon nog niet om daar met ook nog de druk van een wedstrijd om iets ermee te doen. Ja. Dus dat,
1: en speel je ook zelf nog korfbal?
10: Ja, ik korfbal nu nog in de tweede.
1: Oké, mooi.
2: Ja. Je zit nu op de stoel van je coach, inderdaad.
10: Ja.
2: Elke sport heeft een bond. Wat heb jij aan de korfbalbond ten opzichte van jouw coördinator jeugdzaken? Is er een jeugdplan? Wat merken de leden daarvan?
10: Niet heel veel, denk ik. Nee, ze hebben dan nu met die J1 tot en met J6, wat wij dan hebben, hebben ze de jeugd helemaal ondersteboven gegooid. Waarvan wij ook eigenlijk nog niet helemaal duidelijk hebben wat nou het echte plan erachter is. Dus daarin heb je soms wel echt het idee van, ja, we zouden daarin wel meer lijn willen hebben.
2: Ja. Dus een plan, een trainingsplan, maak je die dan zelf als zijnde vereniging? Heb je die in de loop der jaren zelf dan moeten ontwikkelen?
10: Ja, dus dat is eigenlijk een lopend iets inderdaad. Er wordt één keer in de zoveel jaar weer naar gekeken of dat nog steeds actueel is. Of er niet dingen veranderd zijn. Korfbal zelf verandert natuurlijk ook. Dus in de manieren van dingen aanleren. Je hebt wel gewoon inderdaad een plan van op deze leeftijd moeten ze ongeveer wel dit beheersen om vooruit te komen in hun korfbalspel.
2: Maar dat krijg je dan niet mee vanuit de bond. Dat moet je dus allemaal zelf...
10: Ja, er zijn wel echt hele basisdingen. Maar dat is voornamelijk meer wat eigenlijk op de schouders staan van mijn voorgangers. En dat is een continu ontwikkelend iets waar ik me dan mee bezig hou. Maar ook zeker de technische commissie binnen onze vereniging om dat soort plannen uit te zetten.
1: En je begon er met je verhaal dat je ervoor staat om trainers en coaches te organiseren en aan te stellen. Lukt dat ook? Krijg je voldoende mensen gemotiveerd?
10: Het is heel lastig. Ik denk dat ik wel het voordeel heb dat ik zelf nog in de selectie speel. Dus dat je iets meer op de man af kan stappen.
1: Of vrouw.
10: Of vrouw, ja. Dus dat maakt het wel, maar ja, als ik kijk naar afgelopen jaar, het is echt wel een gevecht om alle plekjes gevuld te krijgen.
1: Toch.
10: Kijk, de bovenste teams, daar heb je eigenlijk altijd wel mensen voor de oudere jeugd. Maar zeker de jongste jeugd is altijd lastiger, omdat mensen toch al gauw zoiets hebben van, ja, maar dan moet ik ze het allemaal echt helemaal aan gaan leren. En dat lijkt me dan weer te lastig. Of,
1: Nee, jongere jaren, tenminste zo zie ik dat ook wel bij andere sporten, dan kan iedere goedwillende ouder best wel een rol spelen. En dan gaan ze natuurlijk wat ouder worden, die jeugdleden. Dan is toch ook wel wat eigen skills ook wel fijn als je die hebt.
10: Ja, zeker. Nee, en voor volgend jaar heb ik gewoon inderdaad in principe voor alle teams 2 trainers, trainercoaches.
1: Ja.
10: En dan zitten we in principe helemaal goed.
1: Oh, mooi hoor.
2: Ja, dan doe je het goed.
10: Ja.
2: Wat verwacht je van ouders langs de lijn? Wat is het beleid daarin?
10: Nou ja, ik denk dat het beleid is naar wat Samantha en Jan-Willem net ook al zeiden. Dat positief coachen van ouders vinden we heel fijn. Het negatieve coachen, daar zullen we eigenlijk je altijd wel een keer op aanspreken. Van joh, daar help je eigenlijk het team niet mee.
2: Nee.
10: En of dat nou tegen een tegenstander is of tegen het team zelf, daar help je niemand mee. Dus zorg nou gewoon dat het positief is naar de team en vooral gewoon eigenlijk opbouwende kritiek. Daar zijn ze het meest bij gebaat.
2: Dan is hockey bijvoorbeeld ten opzichte van een voetbal is vrij vooruitstrevend. Heel conservatief de voetbal. Wat daar verandert is echt minimaal. Wat is er in de loop der jaren bij korfbal? Is dat vooruitstrevend qua regelgeving? Verandert te veel?
10: Nou ja, zeker omdat korfbal natuurlijk van origine een Nederlandse sport is. En de KNKV wel echt de bakermat van de korfbal is. Dus bijvoorbeeld de schotklok, dat je binnen 30 seconden een korf moet raken in de hogere leagues. Dat is allemaal in Nederland geïntroduceerd. Dus echt de innovatie in korfbal komt uit Nederland.
2: Ja,
10: en wordt hier uitgetest en geprobeerd om het later in de rest van de wereld uit te rollen. En dat maakt het wel heel leuk.
2: Want de finale van het WK is altijd tussen Nederland en België.
10: Ja, ja.
1: Eigenlijk wel. Toch? Of niet?
10: Ja, ik kan me niet een andere finale heugen. Nee. Volgens mij heeft één keer Chinese Taipei of zo het ergens in een kampioenschap van België weten te winnen. Maar voor de rest is het eigenlijk altijd Nederland-België. En dan wint eigenlijk nagenoeg altijd Nederland.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. En hoe komt het nou dat dat toch zo besloten blijft en niet zo uitwaaiert over andere landen? Of is dat wel zo, dat ik niet goed geïnformeerd ben? Dat weet ik niet.
10: Het wordt volgens mij in nagenoeg de hele wereld gespeeld, maar vaak in hele kleine mate.
1: Ja.
10: Ja. Dus het is, maar bijvoorbeeld inderdaad een Chinese Taipei en Korea en daar, dat soort landen. Daar zijn heel veel Nederlandse trainers juist vanuit de KNKV allemaal naartoe gestuurd om korfbal groter te maken.
1: Ja.
10: Het
1: ja.
10: doel van de KNKV is wel om ooit een keer Olympisch te worden.
1: Ja, ik snap het. Ja. Jij, ja.
2: Die, gaan we zo langzamerhand een beetje afsluiten. Welke ontwikkelingen zie je tegenwoordig bij jongeren in de sport? Er verandert heel veel in de maatschappij. Wat merk je? Je bent leerkrachten geweest. Dus dan heb je er altijd kort op gezeten. Ja. Wat is voor jou nou het grote verschil tussen een paar jaar geleden?
10: Ik denk dat we iets individualistischer zijn geworden. Iets minder uit het team gedacht en iets meer op het zichzelf gedacht. Ik weet niet of de social media en dat soort dingen daar een invloed op hebben gehad. Maar dat is wel wat je merkt. Of in ieder geval wat ik merk.
2: Ja. Ook hier binnen de vereniging?
10: Ja, ook wel binnen de vereniging. Dat ze minder uit het team denken en meer aan zichzelf denken.
2: Ja. Dat is de maatschappij.
10: Ja, daar ga je als kleine korfbalvereniging in Middelharnis heel weinig aan veranderen. Ja. We doen ons best, maar
2: Dat is ook zo.
1: Hoe belangrijk is het voor jullie om hier ook een eigen honk te hebben? Als je het over individualisme en groepen hebt? Of
10: ja, nee, het is wel echt heel lekker om je eigen kantine te hebben. Je merkt als je bijvoorbeeld in de zaal speelt dat mensen minder lang blijven hangen in een staver of in een andere sporthal.
1: Ja.
10: Terwijl hier op de korfbal, als alle senioren thuis spelen, dan doen we ook een menu erbij. En dan blijft echt iedereen, echt iedereen hangen.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
10: Ja.
1: Ja, mooi.
2: Kees, dankjewel voor je komst. Om het hier wat uit te leggen. Jeugdcoördinator van korfbalvereniging Good Luck. Belangrijke man op een belangrijke post, want bij jou, daar moeten ze dan uiteindelijk of op een PR-functie komen te zitten, of in dat eerste komen te zitten, ja. Zoals Lisa net al aangaf. Dankjewel voor je komst. Kees van Winsen. Dan aangeschoven Riff Hogeboom. Riff, van harte welkom. Je mag een beetje dicht bij de microfoon zitten. Je ziet het bij mij, dan horen zij het allemaal. Dan horen de mensen thuis het ook allemaal. En de PR-commissie, toch denk ik wel een van de belangrijke zaken binnen een vereniging. In ieder geval om naar buiten te treden.
7: Ja, absoluut. We zijn hier met 120 mensen en we beleven heel veel plezier aan het korfballen. En er zijn ook heel veel leuke verhalen om te vertellen over dat korfbal. Dus ja, het is leuk om die verhalen te kunnen vertellen.
2: Dat is zeker, dat is zeker. Wat houdt jouw functie als PR-coördinator precies in?
7: Nou, ik regel de socials. Dus wij zitten op Insta, we zitten op Facebook. We hebben een hele tijd op Twitter gezeten. Daar zijn we weer vanaf. En dat beheer ik. En verder onderhoud ik het contact met de krant, met lokale media. En probeer ik daar zo af en toe een wedstrijdverslagje of een stukje over de jeugd of over onze schoolkorfbal in te laten verschijnen.
2: Oké. Had Arjo nog de brandende vraag van wie ben je er eentje? Gaan we die, nog even behandelen?
1: Die kan altijd, hè? Die kan altijd, Jeroen. Ja, want we starten zomaar gelijk het interview met jou zonder weer echt goed te kennen. Ja, Finn is je naam. Maar inderdaad, je hoorde het misschien net al. Van wie ben je er een?
7: Ik ben er een van Hogeboom.
1: Hogeboom, ja. En welke Hogeboom? Harenbaan.
7: van Karst Hogeboom en van Nathalie van der Wielen. Mijn vader is hier wel geboren, mijn moeder niet. Mijn vader komt van Dirksland, zoon van de chirurg.
1: Oké, dokter Hogeboom. Vermaard. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Ja. Zeg, en waar stond jouw wieg dan?
7: Mijn wieg stond in de Mommel.
1: In de Mommel, oké. Ja. En waar staat nu je bed?
7: Mijn bed staat nu in Rotterdam.
1: In Rotterdam, oké. Okay. Nou, dan pendel je dus door de week. Of zaterdagen pendel je dan hierheen voor de korfbal, begrijp ik?
7: 3 keer in de week in de auto. Ja, inderdaad. Ja. Deze week 4. Ja.
2: Ja. Nou, dat is nogal een opgave.
7: Ja. Ja. Ja, ik heb een teamgenootje wat in Rotterdam studeert. Die altijd met me meerijdt. En dat maakt het heel gezellig.
1: Oh, ja. Okay. Ja. Okay. Ja, mooi hoor. Ja. Hey, en is dat vanwege je werk of studie of wat voor reden dat je in Rotterdam woont?
7: Ja, ik ben er vanwege de studie gaan wonen en nu werk ik er en heb ik het er naar mijn zin. Dus ik blijf lekker hier korfballen, want precies, dat is het allerleukst. Ja. Maar ik woon daar voor nu goed.
1: En als je over de brug komt, dan gaat je hart open en dan zie je de korfbalvelden liggen.
7: Dan ben ik weer thuis.
1: Mooi man. Ja.
2: Die PR, wat vind je wat is nou het leukste aan dat PR-werk binnen deze vereniging?
7: Nou, dat er gewoon heel veel leuke dingen gebeuren hier. En dat het leuk is om mensen daarover te kunnen vertellen. En de reacties vanuit de vereniging zijn ook vaak positief en leuk. En teams zijn blij als we iets over ze vertellen. Dus daarmee is het rijk beloond werk.
2: Ja. Je zei het net al een beetje, hoe zorgen jullie ervoor dat mensen op de hoogte blijven? Is er ook nog een nieuwsbrief of zo binnen de vereniging?
7: De nieuwsbrief is van de voorzitter. Dat zijn zijn reflecties op wat er allemaal gaande is. En wij vullen dat aan met de socials en de rest van de media. Ja.
2: Leuke anekdote van het afgelopen seizoen. Als je zegt over leuke verhalen vertellen. Daar heb je plezier aan. Ik zie je helemaal glunderen zin. Maar een beetje terugkijkend naar het afgelopen seizoen. Wat is dan voor de PR een beetje het hoogtepunt geweest?
7: Nou, dat ons eerst is blijven hangen in de tweede klas. Eigenlijk voor de eerste keer sinds mensenheugenis. Dat was wel een heel leuk verhaal om te vertellen. En ook eigenlijk tegen alle kansen in is dat toch gelukt. Dus dat kunnen vertellen, daar was ook heel veel aandacht voor. Was echt heel leuk.
2: Ja, ik refereerde net al aan een beetje mijn informant hier. Die tweede klasse, dat is echt wel een dingetje binnen de vereniging. Om daarin te blijven of om daar naartoe te gaan.
7: Ja, zeker. Want als je naar 5 jaar geleden kijkt, zaten we heel vaak in de 4e klas. En dan nu om stabiel te blijven in de 2e klas is echt een bijzondere prestatie.
2: Hoe moet ik dat zien in het korfbalwereldje? Hoe groot ben je dan als je 2e klas speelt?
7: Ik denk een beetje een middenmaatje. Maar dat is voor een vereniging met 120 mensen die aan het korfballen zijn, is een middenmaatje echt heel goed.
2: Ja, ja. Nee, dat geloof ik ook graag. Waarom is Good Luck nou de leukste en gezelligste sportvereniging van Goeree Overflakkee?
7: Ja, omdat je hier samen sport. Jongens en meiden samen, mannen en vrouwen samen, door de hele vereniging. Vanaf kleins af aan sport je samen. En dat zorgt gewoon voor heel veel saamhorigheid en voor een hele leuke cultuur in de vereniging.
2: Waar merk je dat nou aan? Is het alles het samen doen dan?
7: Ja, het is in ieder geval een hele gemoedelijke sfeer. En ook een vereniging met heel veel vriendschappen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Mannen onderling, vrouwen onderling natuurlijk. Maar dat is echt wel wat anders dan in teams die niet gemengd zijn.
2: Ja. Met ook de familie De Vos. Je zou haar statistieken bijhouden. Wat voor families hier allemaal geboren zijn binnen zo'n vereniging, toch? Wordt dat bijgehouden?
7: Nee, maar wij hebben wel het vaste plan om met Valentijnsdag een post te maken met waar heb jij je partner ontmoet? En dan antwoord denk ik 50% op de korfbal hier.
1: Toch wel,
7: zo is het zeker.
1: Zeg, en bij PR denk ik dan ook nog wel, maar ik weet niet of dat zo is, ook aan activiteitencommissie. Hoort dat ook bij jou of is dat dan weer een ander die dat organiseert of doet?
7: Nee, een ander die organiseert dat en ik maak een fotootje en schrijf een leuk stukje over.
1: Want ik kan me voorstellen dat in een vereniging zijn er denk ik ook zo wat activiteiten door het jaar heen die voor verbinding zorgen. Kun je daar wat van noemen?
7: Ja, binnen onze jeugd is het tentenkamp aan het begin van de zomervakantie. 3 dagen lang met z'n allen hier op het veld naar Drievliet. Allerlei leuke activiteiten. Ja. Ook georganiseerd door heel veel mensen in de vereniging.
1: Ja.
7: Vaak mensen die in de jeugd 10 jaar naar het tentenkamp zijn geweest en het dan zelf gaan organiseren.
1: Ja.
7: Dat zorgt voor heel veel verticaal verband. Ja.
1: Ja. En dat zorgt denk ik ook voor onvergetelijke herinneringen bij die jeugd.
7: Ja, absoluut.
1: Bij jou ook?
7: Bij mij ook.
1: Ah, zeker. Kijk aan. En weer gaat hij glunderen. Mooi is dat.
2: Wat staat er de komende tijd een beetje dan qua activiteiten op het programma? Ik weet dat je niet van de activiteitencommissie bent, maar heb je dat paraat? Het seizoen is nu wel klaar, maar...
7: Het seizoen loopt redelijk op zijn eind, dus dan gaan we het afsluiten met z'n allen. Dan hebben we het koppelschottoernooi. Dus dan sta je in tweetallen lekker tegen elkaar te schieten. Dat is altijd een hele feestelijke avond op de vrijdag na de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus die staat volgende week vrijdag op het programma voor de jeugd aan het tentenkamp. En dan gaan we rustig weer richting de start werken in augustus.
2: Want je hebt echt wel degelijk ook een zomerstop dan. Je hebt natuurlijk het zaalseizoen. Mm-hmm. En daarvoor en daarna dan het veldseizoen. Maar die zomerstop is er wel degelijk.
7: Ja, en dan gaan we met een paar beachkorfbaltoernooien af. Dat is een variant geïnspireerd op het beachvolleybal, wat ook steeds populairder wordt. Dat doen we met, denk zo 20 mensen, doen we 1 of 2 toernooitjes in de zomer. En dan starten we weer mid-augustus met voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dus dan hebben de meeste mensen 2 maanden niet gekorfbald.
1: Nee, en dan hebben ze er ook echt allemaal weer zin in.
7: En niet zo'n beetje ook, ja.
1: Ja, mooi toch? Ja, ja.
2: Hey, wat zou je verder nog graag onder de aandacht willen brengen vanuit de PR over korfbalvereniging Good Luck?
7: Nou, vooral hoe leuk het is om ons op Insta te volgen. We gaan geregeld viraal met filmpjes van mensen die op een plaat gaan op het korfbalveld. Of leuke verslagen van onze wedstrijden. Dus ons volgen is altijd leuk.
2: En als je 1 boodschap aan de luisteraars mag meegeven, wat zou dat dan zijn?
7: Nou, dat wat korfbal zo bijzonder en zo gezellig maakt, is dat het een gemengde sport is. En dat het voor kinderen is het superleuk om met jongetjes en meisjes te sporten. Het is voor volwassenen heel erg leuk om met mannen en vrouwen samen te sporten. En dat je dat eigenlijk iedereen gunt.
1: Ja. Goed zo. Ja. Mooi joh. Het lijkt me wel altijd een uitdaging. Ja, we hadden misschien een vraag net bij de jeugdcoördinator moeten stellen. In de zin van, je hebt voor sowieso bij een team staan stellen, heb je altijd al voldoende spelers nodig, maar hier moet je natuurlijk ook nog een gelijk aantal dames als heren of jongens als meisjes hebben.
7: Ja, dat wil je het allerliefste wel. Het lukt niet altijd. Zo simpel is het. Je kan niet kiezen welke kinderen je hebt en ze zijn allemaal welkom. Dus we hebben bijvoorbeeld in de oudste jeugd op het moment alleen maar meiden, een team van 10 meiden.
1: Ja.
7: Dus dan spelen er een aantal meiden elke week als tegen jongens,
1: ja.
7: Maar die doen het eigenlijk zo goed. Die winnen ook vaak zat. En dat, dus het is wel de wens, maar het is niet de verplichting.
1: Ja.
7: Dus we zijn wat dat betreft ook wel flexibel.
1: Ja, ja, mooi hoor.
2: Ja, dat is inderdaad wel een vraag. Want dus die mogelijkheid is er dus wel dat als je hier als jeugdlid je inschrijft, dat je niet moet wachten op dat er iemand van een ander geslacht zich aanmeldt.
7: Nee hoor, er is altijd plek voor iedereen.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Oké, okay, Arjo, nog vragen?
1: Nee, niet gelijk nu hoor.
2: Nee. Nou, want, goed, noem nog eventjes de namen van de socials die je zoal hebt binnen deze vereniging.
7: Yes, vooral de Insta, @kvgoodluck en kvgoodluck op Facebook. Volg ons vooral, het is echt de moeite waard.
2: Goed zo, dankjewel. Riff Hogeboom was dit. En dan hebben wij nog pak een beetje 3 minuten om nog wat informatie uit te geven. En dat betekent dat we nog wat kunnen vertellen over het komende uur. Waar we ons mee bezig gaan houden. Dan komt Marcel Versteeg, de scheidend coach. Hij heeft al afscheid genomen van de selectie van Good Luck. En de komende trainer Joyce ten Kate, die schuift aan. Dan hebben we ook nog Rowan Hullegie en Maaike van Welsnis. Maakten prachtige foto's hier van deze uitzending. En Rowan Hullegie die gaat nog ook wat vertellen over zijn rol in dat eerste. Daarnaast komt de Jeu de Boule komt hier ook nog na 8 uur bij ons aan tafel. Want hier naast de kantine van Good Luck is er een heuse Jeu de Boule baan. En we gaan eens even kijken of dat nou echt een campingsport is. Of dat een hele moeilijke en lastige sport is. Volgende week in Op de Haag de Vlakese DJ's. Tijmen Melisand, Albert Harvey, Jorg Moerkerke. Die komen langs binnen bij de studio in Dirksland. En Gert-Jan Lodder, deelnemer. Hij gaat naar het WK in China. Want hij is UFO-deelnemer daar. En hij komt daarover vertellen wat dat nou precies is. Die sport. Hij gaat naar het wereldkampioenschap in China. Gert-Jan Lodder, ik dacht uit Middelharnis dat hij kwam. Praten van dienst volgende week is je DJ Jan van Loo. En Mark Lagendijk is zijn sidekick. Maar dat allemaal volgende week bij Op de Haagte vanuit de studio in Dirksland. Nu zijn we te gast bij korfbalvereniging Good Luck. Dit is aflevering 78. Ik zei het al, volgend uur gaan we praten over de selectie en hoe het toch allemaal tot stand is gekomen dat we de tweede vrouwelijke coach hier in de historie aan het werk gaan zien volgend seizoen in, bij de korfbalvereniging Good Luck. Dat allemaal na 8 uur bij Op de Hoogte vanuit de kantine van Good Luck.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pronazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu op de Haagte.
5: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
6: We leden van de Jeu de Boel-vereniging hier in Middelharnis. Wim Rentes, Lau Meneren en Paula Litsenburg. Dit is aflevering 78 van de tweede jaargang van het programma Op de Hoogte. Mijn naam is Jeroen Witte, naast me zit Arjo Westdorp. Wij presenteren samen deze nu al legendarische uitzending.
7: Zeker weten.
6: Vanuit de kantine van de korfbalvereniging Good Luck. Techniek is in handen van Tim Hoek, de productie en de locatiemanager. Dat is Kees Hotting. De regie is in de strakke handen van Maarten de Korte. En de redactie is in handen van diezelfde Maarten de Korte. Waarvoor dank en Tim Hoek. En we danken natuurlijk de korfbalvereniging van Middelharnis Good Luck.
5: Dit is Op de Hoogte.
6: Ja, er zijn van die sporten waarvan je denkt, daar zit spanning in. Voetbal, tennis, Formule 1. Maar dan heb je de Jeu de Boel op de camping. Dat is eigenlijk de enige sport ter wereld waarbij deelnemers eruit zien alsof ze onderweg zijn naar de supermarkt en maar even tussendoor een wedstrijdje spelen. Vervolgens wordt het kleine balletje gegooid. Dat heet officieel het butje. En Wim heeft hem bij zich. Alleen daarom verdient deze sport al meer aandacht. En het mooie in deze sport is, iedereen is coach. De speler hurkt, kijkt, meet, zucht, staat weer op, loopt 3 rondjes om de bal heen en krijgt ondertussen advies van maar liefst 12 omstanders. Pak een beet. Na 5 minuten heeft niemand meer enig idee wat de bedoeling was, maar iedereen weet wel hoe het niet moet. En dan heb je altijd die ene man op de camping die zichzelf ziet als de Max Verstappen van de Jeu de Boel. Die komt het veld op met een eigen setje glimmende metalen ballen in een luxe koffertje. Ja, Sjors, maar je speelt tegen Henk die net van de barbecue komt met nog een satéprikker achter zijn oren. Maar het mooiste moment komt aan het einde van de wedstrijd. Niemand weet meer precies wie er gewonnen heeft. En er wordt wat gemompeld over de puntentelling. Er wordt gemeten, er wordt nog een keer gemeten. Iemand haalt vervolgens een rol. En uiteindelijk besluiten ze dat het gelijkspel is. Niet omdat het gelijk staat, maar omdat het tijd is voor de rosé. En het is misschien wel het geheim van de Jeu de Boel op de camping. Het gaat niet om winnen, maar het gaat niet om verliezen. Het gaat om de gezelligheid, zon, vakantie en het gevoel dat je heel sportief bezig bent. Terwijl je eigenlijk anderhalf uur hebt staan ouwehoeren. En tussendoor af en toe een metalen bal hebben weggesodemieterd. Twee mannen van de Jeu de Boel en een dame die zijn aangeschoven. Hier en Arjo die begint het gesprek over Jeu de Boel.
7: Ja, en ik kijk zo even de rotte naar de Jeu de Boel leden. Ik denk dat Jeroen gewoon gelijk aangenomen is als lid, toch?
8: Nou, dat weet ik nog niet.
7: Oh, dat weet je nog net nog niet. Oké, nou ja, laten we eerst maar eens even de introductie doen dan. En de introductie is van wie bij u erin? En dan begin ik toch maar graag met de dames. Paula, van wie bij u erin?
8: Van wie ben ik er een?
7: Ja.
6: dat is een beetje de vraag die we hier altijd stellen bij Flakke. Van wie ben je
7: erin? Ik kan ook vragen, waar stond jouw wieg?
8: Mijn wieg die stond in Nijmegen.
7: In Nijmegen, ja, dat hoor ik nog een beetje. Hè?
8: Niet hier.
7: Nee, dat klopt. Nee,
8: maar ik woon al 50 jaar op Flakke.
7: Oké,
8: dit
7: precies.
8: Jaar.
7: Okay. En inderdaad, en van wie ben je erin? Nou, ik denk dat de heer aan deze kant die vraag dan misschien inderdaad zo wel gelijk op kunnen pakken. Maar en waar staat je bed nu?
8: In Sommersdijk.
7: In Sommersdijk, oké.
8: Ja.
7: Zeg joh, en Dred noemde Jeroen al... rosé, maar als je zou moeten kiezen, fris, bier, wijn?
8: Nou, achteraf misschien wel een glas wijn, dat is wel lekker. Ah, okay. Maar,
7: niet voor de wedstrijd?
8: Nee,
7: dat kan niet, hè?
8: Nee, daar zijn we toch te fanatiek
7: voor. Dat snap ik. Nee, dat begrijp ik helemaal. Helemaal goed, heel goed. Zeg, we houden het even kort, want we hebben drie mensen om van wie bij u erin te doen. Lauwe, van wie bij u erin?
9: Ik ben erin van Sint-Noosdijk en Merim en Heer.
7: Kijk, dat bedoel ik. Juist, en waar stond Juwig?
9: Wie is hier stond in Oud-Vossenmeer?
7: Oud-Vossenmeer, oké. Okay. Dat is nog net Zeeland, hè?
9: Nog net Zeeland,
7: ja, precies. Ja. Oké, okay, en nu staat hij?
9: En soms
7: dit. Al jaren.
9: Ja.
7: Denk ik zomaar, ja, precies. Ja. Zeg, en hoe lang ben je al lid van de vereniging dan?
9: Mochtalen hoor, 57 jaar van de vereniging.
7: Ja precies. Oké, okay. maar dat is inclusief de korfbal dan?
9: Inclusief de korfbal, ja.
7: Precies, want... Ja,
6: Lau kan je ook uit,
7: ja. Precies, wie kent Lau niet als onderdeel van de korfbal, denk ik.
9: Nou, sommigen naap nog niet, hoor.
7: Nee. Hey, en Wim, van wie ben je erin?
10: Ik ben erin van Nick Rentes en Annie van Barneveld.
7: Kijk dan.
10: Geboren op Steenenweg en Meneersen.
7: Juist. Het laantje van Meneersen.
10: Het laantje van Hopma.
7: Precies. En waar sta je bed nu?
10: Je staat nu in Derksland.
7: In Derksland, kijk dan. Ja, mooi hoor. Zeg, en ook voor jou dan, Wim. Bier, fris of wijn? Na de wedstrijd of voor de wedstrijd?
10: Fris.
7: Fris.
10: Ja.
7: Ja, jouw fris. Heel belangrijk.
10: Een paar jaar alleen maar fris.
7: Ja, want je legde net die buut al op tafel hier. Ja, die mond natuurlijk wel... Recht de baan opgegooid hoor, hè?
10: Ja, maar de baan is hier al even glad als je hobbelt Sneegenweg.
7: Oh, die gaat
10: Sneegenweg. Die is ook Sneegenweg.
7: Ja, mooi.
10: Je probeert hem in die hoek te lagen en die eindigt daar ergens.
7: Oké, nou, dan maken we nu een bruggetje naar de sport zelf. En wat ik nog mis, maar misschien is het gewoon zo simpel als het is. Wat is de naam van de Jeu de Boel-vereniging?
9: Bonne Chance.
7: Bonne Chance?
9: Ja.
7: Oké.
6: Okay. Kijk.
7: Want er staat veel succes.
6: Er staat wel Jeu de Boel onder het bord van Good Luck, inderdaad. Maar de naam staat er nog niet bij. Maar nee. Bonne chance.
7: Ja. Bonne chance.
6: Ja, zeker. Ja. Hartstikke mooi. Paula, wat maakt deze sport nou zo leuk?
8: Nou, je bent met elkaar dus echt in drie wedstrijden bezig. Ook met elkaar. En iedere keer wissel je dus van partner. En ja, het is toch het kan heel spannend worden. Het is de gezelligheid onderling, maar ook het spel zelf is zo leuk. Ik wist niet dat er zoveel in zat.
6: Is het fanatiek?
8: Ja, het kan heel fanatiek zijn.
6: Ja?
8: Ja.
10: Legaal partnerwisselen hier.
6: Ja?
7: Ja. Ja, maar dan zeg je zo wat. We spelen in duo's, dus?
11: Ja, ja, ja.
7: Want volgens mij, wat ik ervan weet, zijn er meerdere varianten qua spel. Maar er wordt hier bij Bonchance in duo's gespeeld.
9: Ja, ja. Ja, je hebt drie verschillende soorten. Je hebt dat je één tegen één speelt. En dan heb je nog drie plat, als met z'n drieën.
7: Ja.
9: Dan sta je met zes man op een baan.
7: Ja.
9: En dan heb je gewoon
10: dublet.
9: Dublet.
7: Ja.
9: Dus sta je met z'n vieren op een baan, maar je speelt twee tegen twee.
7: Ja, ja, precies. En we zitten dan bij de korfbal. Is dat dan ook gemengd? Of niet? Dat niet per se.
9: Ja, bij ons is het ook gewoon gemengd.
7: Ja, toch ook?
8: Zeker.
7: Ja, ja, maar is zo'n dublet dan altijd een man-vrouw? Of
9: nee, dat kan twee mannen, twee vrouwen wezen. Ja, je kan met één man en drie vrouwen op een baan staan.
7: Ja.
9: En andersom kan het ook.
7: Ja. Ja.
9: Dus je hebt nagelang, want hier doen we het op een gegeven moment. We gaan beginnen. We hebben kaarten, want anders weet je niet meer wie dat is. En elk een kaartje komt overeen met zeg maar, baan nummer 8. Nou, dan heb je twee rode en twee zwarte. Die speelt de rode spelen samen en de zwarte spelen samen. En dan heb je een comité. En dan doen we na één wedstrijd doen we gewoon op de baan onderling ruilen.
6: Praat je dan puur over een soort van clubcompetitie, Wim, als je dan gaat spelen? Of komen de, want ik weet dat er een Melisand ook een Jeu de Boel vereniging zit. Wissel je dan daarin in die competitie of ben je continu met je eigen mensen hier bezig?
10: Nou, je speelt hier dinsdagavond speel je voor punten en vrijdagmiddag. En woensdagmiddag heb je een oefenmiddag, dan mag je gewoon gooien wat je wil. Er wordt er niks genoteerd, maar
6: nee.
10: Dan mag je proberen leren schieten of leren wat dan. Plaatsen.
6: Ja. Maar wat?
10: Voor vrijdagavond en dinsdag.
6: Speel je
10: dinsdagavond en vrijdagmiddag. Dan worden punten geteld. Dan heb je iedere maand heb je prijs. Een winnaar van de vrijdag. En
6: ja?
10: Een winnaar van de dinsdag.
6: Oké, maar dat is binnen je vereniging?
10: Dat is binnen de vereniging.
6: Okay. Dus je hebt geen uitwisseling, competitie met.
10: Ja. Er bestaan ook. Eén keer per jaar heb je een strandtoernooi binnenkort, heet het ook weer. En een eilandcompetitie. Dan met de vereniging
8: koppeltoernooi
10: van Ouddorp, Middelharnis en Melisand. En dat wordt dan gemixt en dan.
6: Ja, want ik zie als ik kijk naar de activiteiten, Ladies Day, inderdaad dat strandtoernooi, Gouden Geitoernooi, badgastentoernooi, mixtoernooi. Het is nogal wat.
9: Dan hebben we ons eigen toernooi nog.
6: Ook nog eens.
9: Haast elke maand één. Dat is onderling dan.
6: Oké.
10: En een mosterdtoernooi.
7: Zeg maar, als ik het vragen mag, we zitten hier bij de korfbal. Hoe is nou die Jeu de Boel vereniging dan zo ontstaan en dat die hier bij de korfbal zit?
9: Nou, op een gegeven moment liep het ledenaantal de 80e jaren liep dat terug.
7: Van de korfbal?
9: Van de korfbal. En toen is er op een gegeven moment op een jaarvergadering is er op een gegeven moment gepraat van joh, ja, kunnen we wat erbij doen? Maar dan moet je wel iets gaan verzinnen wat binnen kan. Doe je kan met een tennisvereniging en een dartvereniging kan je wel een onderling doen, maar waar ga je die dartborden zetten? Dan moet je een plek hebben. Dus er is er op een gegeven moment iemand gekomen. Van joh, kunnen we dan Jeu de Boel gaan doen? Want er is weinig plaats. En nou, zo zijn er mannen of drie of vier die zijn er ook begonnen. Hebben aan de Heuvelweg zijn we begonnen met vier banen. Die hebben we zelf aangelegd. En toen hier naartoe komen zijn, hebben ze zes banen aangelegd. En sinds 2022 hebben we er twee banen bijgekregen.
7: Oké. Okay.
9: En zo hou je dat ledenaantal hou je natuurlijk nu een beetje op pijn.
7: Ja. Ja, want als je uitgekorfbal bent, dan rol je zo in de Jeu de Boel.
9: Dan kan je zo in de
7: bijvoorbeeld?
9: Dan zou je zo in de Jeu de Boel kunnen rollen, ja. Maar dat is maar heel weinig, hoor.
7: Oh, toch wel?
9: Ja, dat is maar heel weinig.
7: Ja.
6: Paul, zou je me eens kunnen uitleggen, als leek zijnde, Jeu de Boel, ik noem het allemaal een beetje gekscherend, een campingsport, maar dat is het natuurlijk allerminst. Dat begrijp ik maar al te goed. Maar kan je mij nou eens uitleggen wat je dan, hoe zo'n wedstrijd eruit ziet van zo'n koppel? Je gaat op
8: begint met z'n tweeën tegen twee anderen. Wie rood heeft, begint. Die gooit de but. En dan gooit de eerste, die probeert hem zo dicht mogelijk bij de but. En in de volgende, de tegenpartij, is de volgende aan de beurt. En wie het dichtstbij ligt, en het kan soms maar een paar centimeter verschillen. Dus dan moet er gemeten worden. Maar dat gaat dus zo om en om.
6: Ja, nou heb jij en je partner, lig jij het dichtst bij de but. Krijg jij dan twee punten en de ander nul? Of hoe zit dat? Hoe zit die puntendeling?
8: Nee, het is dus tot alle ballen gegooid zijn. En dan ga je kijken hoeveel ballen het dichtst bij de but liggen.
6: Ja.
8: En dat zijn de punten. En die ga je dan op. Er hangt een bord achter waar je de punten op zet. En dan ga je weer aan de volgende partij beginnen. Ja. De volgende ronde eigenlijk beginnen. Ja. En tot dan, 13 punten vol zijn.
6: En dat wedstrijdje wat je dan doet met z'n vieren. Dan zeg maar degene die het dichtst bij het kleine balletje ligt, de but, die krijgt hoeveel punten?
8: Nou, dus per bal een punt.
6: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, en hoeveel punten kan je dan winnen?
7: Zes.
9: Je kan zes. Max. Je kan maximaal zes punten. Zes punten in één keer kan je halen.
7: Dus volgens mij, elke speler heeft toch drie ballen?
9: Ja.
7: Dus per doublet, per koppel heb je zes ballen. En als je alle zes de ballen dichtst bij de buut ligt, dan...
9: Ten opzichte van
7: dan heb je zes punten.
9: Dan heb je zes punten.
6: Ah, ja. Dat lijkt me wel een unicum.
8: Ja.
6: Nou, dat komt niet vaak voor, denk ik.
9: Toch gebeurt het wel.
6: Oh, toch wel?
9: Ja, dat gebeurt wel. Ja, ik heb het al eens meegemaakt dat je gewoon in één keer zes punten kan halen.
7: Ja.
9: Maar je kan hier bij ons kan je nooit gelijk spelen, want degene die het eerste bij de 13 is, die heeft gewonnen.
6: Oké. Okay. Ja, goed. Ja. Oké. Wat is belangrijker, techniek of tactiek? Zit er tactiek in het spelletje Jeu de Boel?
11: Ja, dat zit er zeker wel. Want als de tegenpartij dicht bij de but ligt, dan moet jij proberen die bal weg te gooien van de tegenstander.
6: Ja.
11: Schieten heet dat.
6: Ja.
11: Tireren. Dat is natuurlijk een Frans sport.
6: Ja, eigenlijk. Ja. We praten nog een beetje buitenlands dan zo, hè?
11: Ja, vandaar.
7: Boschals.
11: Jeu de Boel.
6: Ja, daarom.
11: Nee, dus die moet weg dan. Dus
6: ja.
11: En dat is dan ook een kunst op zich om leren schieten.
6: Ja, dat is dan de techniek.
11: Dat is techniek,
6: en
11: ja.
6: Eigenlijk ook een beetje de
11: maar
6: tactiek.
11: Ook, ja. Het plaatsen is ook heel belangrijk. Want als je zomaar gooit en ligt 2 meter vanaf, dan maak je weinig kans natuurlijk.
7: Ja.
6: Dat schieten, nou, waar Wim het over heeft. Hoe leer je dat? Want ja, het is allemaal leuk en aardig. Ik heb een bal in mijn hand en ik wil mijn tegenstander. Dat balletje wil ik nou een beetje, wat is het? Dat kunstgrasveld opsturen. Hoe doe je dat?
9: Nou, dat is de bedoeling dat je op een gegeven moment een butje lag je ergens op een samen 6-7 meter weg. Nou, dan ga je gewoon die bal pakken in je handen. En dan ga je proberen in eerste instantie zo dicht mogelijk bij het buitje zien te komen. Dan blijf je constant op oefenen. En verliefdelijk krijgen die handigheid. En dan ga je zeggen, nou, dit buitje moet nu weg. En dan ga je gewoon oefenen. Dus net als je met voetballen paneltjes neemt. Dan ga je ook op oefenen om die in een hoek of in de kruising te jassen. Of wat dan ook. En dat is eigenlijk met Jeu de Boel is dat ook. Je gaat constant oefenen om die bal zo dicht mogelijk bij het buitje te gooien. En dan... krijg je op een gegeven moment een handigheid in. Ah ja, en dat blijven we op een gegeven moment gewoon mee doen. En dan heb je natuurlijk, als je dan een doublet hebt, en dan speel je samen wat normaal. En dan je medespeler, je probeert zo dicht mogelijk de bal bij het buitje te gooien. Nou, dan probeer je de tegenpartij die het nog dichter. Nou, dan heb je iemand die kan goed tireren. Nou, die schiet die bal in één keer weg.
6: Ja, dat zijn wel spectaculaire beelden.
9: Ja,
6: wat ik ervan zie.
9: De gekste dingen, ballen, die, ja, dat hou je niet van mogelijk die bij het buitje krijgt. Maar soms zie je gewoon, dan gaat de bal rechtdoor, een flauw bij het buitje, dan gaat hij gewoon een cirkeltje nemen.
6: Ja.
9: Komt hij nog net achter de bal van de tegenpartij te liggen en net is hij dichterbij.
6: Ja,
9: dat is, af en toe snap je niet hoe dat er kan, maar het gebeurt gewoon.
6: Ja. Wat zijn de belangrijkste regels bij het Jeu de Boel? Ik zie ze altijd onderhands zie ik ze gooien. Moet dat ook?
8: Nee hoor. Nee.
6: Je mag ook gewoon bovenhands...
9: Dat mag weer
6: niet. Oh, nee, oké.
9: Nee, je mag niet zo bovenhands.
6: Nee, oké. Okay. Ja.
11: Dat heet kogelstoten.
8: Nou, als je net lid wordt, dan word je meestal door Lau of iemand anders die goed kan spelen... krijg je wat instructies hoe je moet gooien en zo wat het beste is, om welke manier het beste is om te gooien.
7: Ja.
8: Dus dat is wel leuk voor alle nieuwe leden die dan wat instructies krijgen daarvoor.
6: Dus je wordt in die zin word je begeleid.
8: Ja.
6: Wim, ik weet niet of jij de vraag kan beantwoorden. Wat kost het om lid te zijn van deze vereniging?
11: €10,07 per maand geloof ik.
6: Dat is...
7: Vooral die 7 cent, hè?
6: Ja, daarom.
7: Dat is het hem.
11: Door de indexering.
7: En hoe groot is jullie vereniging? Jullie zijn onderdeel van de korfbal? Of is dat gewoon echt apart als
9: nee,
7: vereniging?
9: Nee, je bent gewoon lid van de korfbal en onder lidmaatschap van de korfbal.
7: Ja.
9: Kan je Jeu de Boel spelen.
7: Ja, oké. Okay. Oh zo. Ja.
9: Ja.
7: Maar hoe groot is jullie club club, die club, die club, die club.
9: 45 spelers.
7: Oh zo, ja.

0: ook fanatiek. Irene is ook fanatiek. Jeu de Boelster hier. En ik hoor prachtige verhalen over. En ik denk dat jullie het in ieder geval onder elkaar binnen zo'n Jeu de Boel vereniging ontzettend naar jullie zin hebben.
1: Ja. Dat is heel raar.
2: Je moet zalen doen.
0: Ja, daarom.
2: Dat is gewoon zalen maken.
3: Ja. Zwenders in de pauze gaan de bal om op de kachel.
0: Kijk.
4: Ah, ja. Dan wil dit toch nog even zeggen.
0: Dan, ja. En dan heb je warme ballen. Nee, daar sluiten we dan mee af, Wim. Dank je wel. En dan weten we in ieder geval dat er niet alleen hier gekorfbald wordt, maar dat er ook gejeu de boel wordt. Bonchance is de vereniging waar je kan aansluiten. En als ik het allemaal zo'n beetje meemaak hier aan tafel, inderdaad is dat een heel erg leuk en gezellig clubje. Dan gaan we in die zin de tafel vrijmaken voor de twee trainers die hier bij de korfbal afgelopen 3 jaar acte de présence hebben gegeven. En misschien wel de komende 3 jaar dat gaat doen door middel van Joyce ten Kate. Shanna Sparrow.

0: Sienna Spyro en Material Love hoor je om, nou, pak een beetje een paar minuten over 8 uur. En inderdaad live vanuit de kantine van de korfbalvereniging Goodluck zijn aangeschoven. De schijnend coach Marcel Versteeg en de komende trainer Joyce ten Kate. En misschien dat er dan nog misschien een applausje kwam. Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Zeker. Nou goed, vast luisteraars en ik, Joyce, ik kan me voorstellen en Marcel ook dat je niet altijd op woensdagavond naar Op de Hachten luistert. Maar we hebben altijd een vast item in dit programma en daar gaat Arjo de vragen over stellen.
1: Zo is dat. En misschien heb je het net al gehoord toen we het interview hielden met de Jeu de Boel vereniging, Bonne Chance. Heet die vereniging, zoals ik ons laat vertellen. Maar ja, de hamvraag is eigenlijk, en ik begin maar met jou, Joyce. Ja, van wie ben je erin?
2: Van wie ben ik erin? Ja, ik kom natuurlijk uit Klundert. Van DSO oorspronkelijk vandaan. Nu trainer bij Keep Fit.
1: Ja.
2: En ja, ik ben er een van.

0: De Katen. En eigenlijk van Bongers. Ik ben van Bongers. Bongers is mijn naam. Dat is mijn meisjesnaam.
1: Ja, precies.
0: Echt uit de Klundert.
1: Ja, ja. Dat klinkt toch wel een beetje zo West-Brabants. Klinkt dat wel, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, precies. Dus je wieg stond in de Klundert.
0: Mijn wieg stond in de Klundert, ja.
1: En nu je bed dan? Waar staat je bed nu?
0: Mijn bed staat nog steeds in de Klundert. Ik ben al 30 meter verhuisd in mijn leven, dus... Ja.
1: Sta je voor, hè? Sta je voor. Ja, helemaal goed, joh. Zeg, en... we gaan straks van jou horen over je ambities hier bij deze mooie korfbalvereniging. Maar waar zouden mensen jou nog meer van kunnen kennen? Oftewel, wat doe je in het dagelijks leven?
0: In principe is het toch denk ik... De meeste mensen kennen mij echt wel van de korfbal. Vanaf jongs ben je natuurlijk bij de jeugd mee betrokken geweest. Dus eigenlijk daarbij. Voor de rest ben ik in principe altijd thuis.
1: Ja.
0: Ik kom wel echt uit de sport. Dus de sport was wel altijd ook waar ik in werkte. Dus werkte in de sportschool. Daar zit wel waar de mensen mij van kennen. Ze kennen mij wel vanuit de sport.
1: De sport is echt wel de verbindende
0: sport
1: factor.
0: Sport is mijn rode draad, zeg maar. Ja.
1: Maar dus ook in, als ik het goed begrijp, ook in trainen of leren?
0: Ik heb een SEALS-opleiding gedaan. En vanuit de SEALS-opleiding vooral in de sportschool terechtgekomen.
1: Ja, precies, joh. Ja, ik heb dan ook nog een slotvraag, maar die ga ik nog niet aan jou stellen. Die stel ik straks aan Marcel. Nee. Dus ik maak eerst even een brugje naar Marcel.
0: Ja,
1: zeg Marcel, van wie ben je erin? Jij hebt er even over na kunnen denken.
2: Maar... Ik heb
1: er
2: over na kunnen denken, maar ik wist het wel. Van wie
1: je wist het gelukkig.
2: Dat scheelt gelukkig. Maar ik ben er een van een drogist.
1: En waar stond die, waar was die drogist?
2: In Strijen. Mijn ouders hebben jarenlang een drogisterij gehad in Strijen. Dus als klein ventje was ik een van de drogist.
1: Oké, ja, precies. Ja. Oké.
2: En Gert en Jannie.
1: Gert en Jannie, precies. Van de rest, En daar woon je nu nog?
2: Ik ben in Dordt geboren in het ziekenhuis, maar ik woon sinds dag 2 zeg maar in Strijen en dan ben ik ook nog nooit weggegaan.
1: Precies.
2: Dat gaat denk ik ook niet snel meer gebeuren.
1: Nee. En dan is die afstand voor een trainerschap zoals je dat hier hebt gehad, of nog hebt, hè, is dan goed te doen, hè? Strijen,
2: Middelharnis. Van Strijen naar Middelharnis is...
1: Tegen de stroom in, hoewel.
2: Ja.
1: Nou, precies, ja.
2: Nee, maar goed, zeker door de week s'avonds deze kant op is, is helemaal prima.
1: Ja. Hey, en... Wat doe je in het dagelijks leven verder nog?
2: Ik ben productmanager bij Alpina Group. Hier op het eiland beter bekend als Voogd en Voogd. Dus ik rij overdag ook vaak deze kant op.
1: Ja. En dan ga je eerst naar huis en dan weer terug? Of,
2: vaak wel. Ja,
1: toch wel.
2: Anders wordt het wel een hele lange sessie.
1: Ja, precies. Oké, mooi is dat. Zeg, en voor beide is dat dan bier, fris of wijn? Waar ga je voorkeur naar, Joyce?
0: Cola Zero.
1: Cola Zero, lekker. Doen we zo. En jij hebt al trouwens, zie ik. En voor jou, Marcel?
2: Doe maar een biertje dan.
1: Een biertje, hè? Precies. Ja. Bij de Jeu de Boel waren ze toch altijd wel heel... Zei van ja, wijntje kan, maar niet voor de wedstrijd.
0: Oh, kijk.
1: Ja, dus dat doen ze heel goed daar. Zeg, en als er dan radio geluisterd wordt... en als je een omroep zou willen noemen... waar kies je dan voor?
2: Ja, ik ken het gewenste antwoord hier, maar ik kom uit Hoekse Waard natuurlijk. Dus dan staat Radio Hoekse Waard, maar...
1: Sorry. Dat is een beetje jammer.
3: Goed, dit was het al. Graag tot de volgende keer. Nee, goed, dankjewel. We zijn het al. Marcel van Steeg, 3 jaar lang hier de hoofdcoach geweest. Marcel, wanneer... Wist je dat het tijd was om het stokje over te gaan dragen?
2: Eigenlijk al vrij snel dit seizoen. Ik denk oktober of zo, toen we van veld naar zaal gingen, wist ik wel dat het goed was.
3: En waarom?
2: Omdat ik het gevoel had dat we dit jaar wel de stap gingen maken waarvan ik dacht dat erin zat. En dat ik daarmee ook wist dat voor mij het eindpunt was in de ontwikkeling die we kunnen maken. Ik voelde wel aankomen toen dat op het punt zou komen waar het wat mij betreft op dit moment aan zijn limiet zit. In ieder geval voor waar ik ze in 3 jaar heb kunnen brengen. Omdat ik vind dat... Het effect wat je brengt als trainer, dat gaat na een x aantal jaar. Zeker als de groep qua samenstelling in spelers niet verandert. Hè. Dat is een korfbalselectie, zeker bij een kleine vereniging als hier, niet zo heel snel. Dus dan op een gegeven moment gaat het effect eraf en dan houdt het een keer op, zeg maar, in wat je kan brengen. En dat had misschien best nog een 4e jaar gekund. Alleen, dat weet je nooit zeker. En als dan de keuze is, ga ik misschien een jaar te vroeg weg of blijf ik een jaar te lang zitten, dan ga ik liever een jaar te vroeg weg. Plus het feit, dat we het voor mij net ook al over gehad, hè, dat het voor een club als Koet Luk best verdomd lastig is om een nieuwe trainer te vinden. Vond ik het ook niet netjes om ze heel lang te laten wachten.
3: Ja.
2: Dus vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om ze ook gewoon heel vroegtijdig te vertellen. Volgens mij zijn we op een punt waar we heel netjes en heel goed uit elkaar kunnen gaan. En moeten we dat vooral voor mij doen.
3: Is het wat jou betreft dan ook de houdbaarheidsdatum van een hoofdcoach inderdaad die 3 jaar... Wat je over het algemeen zei, wel
2: dat,
3: ziet.
2: Het hoeft niet per se als dan onderweg ergens maar die groep heel erg veranderd is. Dat valt. Nou ja, er zijn er een paar jongeren bijgekomen gelukkig de afgelopen jaren. Maar de kern is ook best wel heel erg hetzelfde gebleven. En dan denk ik dat na 1 jaar of 3 wel een beetje de prik van de cola gaat op een gegeven moment.
3: Ja.
2: Of van de cola zero. Maar het houdt ook een keer op.
3: Ja. Ja.
1: En je had blijkbaar een idee, hè, Marcel. Je had blijkbaar een idee om met het team ergens naartoe te gaan. Ze ergens te brengen. Wat heb je ze kunnen brengen? Of wat heeft het team zichzelf gebracht?
2: Nou ja, vooral dat zeg maar. Want ik ben meer een hulpstuk en een aangever. En uiteindelijk moeten zij het zelf doen. En
1: wat heb je zien gebeuren?
2: Nou ja, ik heb wel. En dat is denk ik een mooie samenkomst. Toen ik begon bestond de groep denk ik al wel uit een ervaren kern. Die al wat langer meedeed. En wat jong talent wat er net bij kwam. En ik denk dat we dat heel mooi samen hebben kunnen doorontwikkelen. Naar een team wat. En ik denk dat we daar afgelopen zaalseizoen wel voor nu zeg maar de kroon op het werk hebben gezet. Met de handhaving in de tweede klasse.
1: Ja.
2: En ik denk dat die doorontwikkeling.
1: Ja.
2: Dat proces van de afgelopen 3 jaar heel mooi heeft vormgegeven. Gegeven.
1: Maar ik vind het nog wat algemeen. Kun je nog iets specifieker zijn? Wat heb je dan zien gebeuren qua... Is dat in tactiek of in spel?
2: Nou, ik denk wel volwassenen worden in de manier van spelen. Dus inderdaad bij momenten slimmer zijn. Maar ook gewoon simpelweg individuele ontwikkeling.
1: Ja, oké, precies. En daar heb jij een mooie bijdrage kunnen leveren met je trainingen. Met de
2: als jij het zegt, als jij het zegt dat het een deel mijn bijdrage is, dan ben ik het ermee eens.
1: Ik was er niet bij, maar
2: dan mogen vooral anderen over oordelen. Ja,
3: gaan we zo meteen horen van
2: de vragen. Vraag het vooral aan Roman.
3: Ja, gaan we doen. Gaan we doen.
2: Joyce, als hij nee zegt, zit hij zaterdag op de bank.
3: Ja, dat is goed. Dat is goed. Joyce, wat weet je van Goeree Overflakkee?
0: Vooral de route naar de Grevelingen.
3: Ja?
0: Vooral. Ja, sorry. Dus daar rijden wij regelmatig rijden wij daar langs met onze camper. Dus kijk, de club ken je al van jongs af aan. Ik bedoel, qua jeugd, mijn kinderen korfballen ook alle twee. Dus wij kwamen hier regelmatig ook om te korfballen. Nu staan er heel veel spelers waar ik toen met mijn kinderen tegen moest. Ze staan nu in het eerste. Dus ook weer leuk dat je ze op die manier natuurlijk weer tegenkomt. Dus... ja, op die manier.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Ik hoor een Brabants accent. Wat, wat ken je van de taal hier op het eiland?
0: Dat is een uitdaging.
3: Ja. Maar luisteren, daar gaan we je even mee helpen. Ja. We hebben een quizje voor je. Ja. Misschien dat de hoofdprijs en Maaike, misschien dat jij de roze koeken straks kan pakken. Dan weet je, mochten ze dan 3 van de 5 goed hebben.
1: Ja.
3: Arjo, die komt van Flakkee. Ik mag daar niet aan beginnen aan het Flakkees. Dus dat laat ik dan weer aan Arjo.
1: Dat klinkt dan een beetje raar, hè?
3: Ja, dat klinkt een beetje raar.
1: Nee, als jij langs de kant staat en je zegt tegen iemand... eerst kicken, dan gooien.
0: Ja, eerst kijken, dan gooien.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En als ze verloren hebben, dan zeg je... dan moet je zeggen straks... want je gaat toch een wedstrijd meemaken dat ze verliezen. Dan zeg je bluffen trainen.
0: Blijven trainen.
1: Ja, ook weer makkelijk, hè. En bij de tegenstander zit er toch wel een hele grote jongen. Die is heel behendig, heel wendbaar ook. En dan zeg je, hou die jongen in de gaten.
0: Hou die jongen in de gaten.
1: Ja, dat is wel een beetje Brabant.
0: Dat is wel eigenlijk
1: dat is echt wel een beetje Brabant, als ik het u zo zeg.
3: Je moet het allemaal niet voorzeggen. Je introductie geeft al heel veel weg, Arjo.
1: Dat is ook zo. Nou ja. Nou, dan nog eentje, die stond niet opgeschreven, Jeroen. Maar als ik zeg, kijk, kijk, daar staat een kacheltje op een dik.
0: Kijk, kijk, dus dan
1: nou,
0: een kacheltje op een dijk.
1: Ja, zei ik maar, Jan. Ja. Een vunnetje. Kijk, daar staat een vunnetje op de dijk.
3: Ja.
1: Ja. Die wist je ook niet.
3: Ja. Nee, ja, of een mooi meisje.
1: Dat
3: toch? Ja.
1: Daar maak jij er weer van, hè?
3: Nee, goed joh. Dan, in ieder geval, de roze koeken heb je verdiend. Je bent al geslaagd voor de taalkursus hier. Joyce, hoe lang sta je al op eigen benen als coach?
0: Ik heb nu de laatste 2 jaar voor het eerst als eerste trainer ben ik aan het werk geweest. Dus bij Keep Fit in Roosendaal. Daarvoor 4 jaar als tweede trainer bij Juliana en Oud-Gastel. En daarvoor was het gewoon eigenlijk bij de eigen vereniging.
3: Ja.
0: Dus De A-teams.
3: Ik had ook begrepen dat je alle jeugdteams inderdaad een beetje alles doorlopen hebt.
0: We hebben ze allemaal wel doorlopen, ja. Ja.
3: Dan ben je eigenlijk al begonnen hier? Want ik begrijp, Marcel, dat het seizoen is eigenlijk net afgelopen. Of moet nog?
2: Nee, komende zaterdag. We trainen morgenavond nog. Zaterdag is de laatste competitiewedstrijd. En hebben we volgende week donderdag nog één afsluitende training.
3: Oké. Okay. Ben je dan al begonnen? Loop je al mee met hem?
0: Nee. Marcel moet dit eerst voor zichzelf even heerlijk af kunnen sluiten. Daar moet niet ik al tussendoor hobbelen. Ik ben natuurlijk bij Keep Fit nog bezig. Ik heb nog een wedstrijd te gaan. Dus we zijn eigenlijk allebei nog op ons eigen plekje zijn we bezig. En dat proberen we allebei zo goed mogelijk af te ronden. Okay. Nee hoor, dus Marcel eerst.
3: Dat zeker. Ja. Zeker. Hey, wat trok je aan in de club? De gesprekken. Jan zei het net al. De eerste kandidaat. Die haakte toch af. Toen is het met jou heel snel gegaan. Ja. Hoe is dat voor jou verlopen?
0: Ja, ik was natuurlijk best wel heel laat. Want in principe zou ik doorgaan bij Keep Fit. Door omstandigheden heb ik daar toch voor gekozen om dat niet te doen. Toen kwam ik hier en eigenlijk kom ik hier in een heel warm bad. Ja, dat is gewoon fantastisch. Hoe dat er gelijk met je om werd gegaan, hoe de contacten verliepen, hoe dat hier geregeld wordt. Ja, ik voelde me echt wel gelijk echt welkom.
3: Zonder anderen tekort te doen, maar wat is dan het verschil? Wat is dan zo...
0: Ook hoe alles geregeld is. Ja? Het is hier wel echt heel netjes geregeld. Ja, scheidsrechters is goed geregeld. Wat een heel belangrijk stukje is, dat is daar niet geregeld. Waardoor je volgende seizoen gelijk met -2 zou starten.
3: Ja.
0: Ja, en als dan die competitie maar heel klein is, dan is het heel lastig om überhaupt daar nog weer uit te komen. Ik zie hier gewoon een hele jonge, enthousiaste, fitte ploeg staan. Dat trekt wel aan. Dat is wel heel leuk. Plus ook nog wel echt wel de leeftijd van, jong 18 jaar tot bewijs van tot 30. Daartussenin zitten mogelijkheden. Een tweede team wat er achteraan komt, wat ook wedstrijdkorfbal speelt. Wat daar ook niet het geval is.
3: Ja?
0: Oh. Ja, in de zaal deden ze dat nog wel. Nu doen ze het eigenlijk helemaal niet meer. Ja, dan wordt het heel lastig. Dan zit je op een eilandje als eerste.
3: En dan
0: wordt het een heel moeilijk proces.
3: Dat komt dan wel een beetje bij hem op zijn konto, dat die fitheid van van die selectie. Toch?
0: Ja.
1: En het doorselecteren
2: ik
1: blijkbaar.
2: Hoor het, dus
0: ja. Ja. Ja, nee, het ziet er heel goed uit.
2: Nee, maar dat
0: ziet
2: op zich heel goed.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Je hebt keuze, zeg maar. Dat is heel belangrijk. Ja. Je hebt hier keuze.
1: Maar dan raak je dus in gesprek, hè? Ik schat in met bestuur of met de technische commissie zal dat gegaan zijn. Wat hebben ze je meegegeven aan de ambities die er zijn binnen de vereniging?
0: Ze hebben niet echt een eis gesteld of zo. Of echt niet zo van, we willen dit of we willen dat. Kijk, ik ben zelf echt wel ambitieus.
1: Ja, ja.
0: Dus als ik ergens inga, dan als Marcel zegt, voor mij eindigt het hier. Dan heb ik zoiets, voor mij is dit het begin.
1: Precies.
0: Dus waar hij is gestopt, hoop ik verder te mogen gaan. Ja.
1: Oké, okay, en dat verder gaan, schrijf dat eens in woorden.
0: Is dan weer minimaal weer. Nu eindig je natuurlijk, je staat natuurlijk tweede klas, degradeer je naar de derde klas.
1: Ja.
0: Ja, dat is zo snel mogelijk weer eruit.
1: Precies, ja.
0: Probeer eerste jaar stabiele tweede klasse te worden en dan toch hopen dat je een sprongetje kan gaan maken. Ja.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. Dat zou heel mooi zijn.
1: Voor jouzelf, voor de spelers en zeker ook voor de vereniging, denk ik. Dus.
0: Ja, vooral voor de groep. Ja,
1: helder.
0: Ja.
3: Marcel, ik heb een beetje het gevoel binnen deze vereniging dat men niet zo heel hoog van de toren afblaast. Maar ik heb wel het idee dat een vereniging als zijnde Good Luck, dat die in die tweede klasse speelt, dat eigenlijk gewoon fantastisch is. Deel jij die mening of zit ik verkeerd in mijn
2: Dat het voor een vereniging als Good Luck met dit ledenaantal een geweldige prestatie is. Maar dat vinden ze zelf althans. Maar dat is een beetje de aard van het volk hier, zeg maar. Hè. En dat is in de Hoekse Waard niet anders. Dat zullen ze niet heel snel met de borst vooruit, zeg maar, uitstralen. Maar dat is het absoluut, zeker.
3: Dus dat gaat, kom je dan ook een soort met van in een gespreid beetje. Maar in ieder geval, dan is die ambitie wel hoog, Joyce, van je.
0: Ja, natuurlijk, je moet reëel blijven. Ik ben natuurlijk nog niet begonnen. Het is natuurlijk kijken, wat zit erin? Maar ja, waarom niet? Je hebt niet altijd de beste spelers nodig om het beste team te creëren. Dus ja, kom maar op.
3: En wat voor coach gaan de mensen hier krijgen?
0: Nou ja, ik ben wel heel positief ingesteld. Dat is wel wie ik ben. Mij zul je niet snel horen schelden, vloeken. Helemaal niet zelfs. Want ik, daar heb ik echt een... Nee, dat is gewoon niet wie ik ben. Ik ben wel echt wel van het hard trainen. Maar ook eerlijkheid. Communicatie vind ik een heel belangrijk stukje. Ik wil weten wie de mens achter de speler is. Daar zal ik op begin heel hard mee aan de slag gaan. Ja.
3: Waar kijk je het meest naar uit?
0: Naar de start.
3: Okay. Waar kijk jij het meest naar uit? Want jij, wat is jouw vervolg na dit avontuur hier in Middelharnis?
0: Naar het mooie Klundert.
1: Ja, precies. Oh, dat ben je niet.
2: Zeker. En daar ben ik al geweest, dus ik ken het en ik weet hoe mooi het is. Het is het 10 augustus of 12 augustus is de eerste training met DSO. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar ik kijk ook uit naar zaterdag, de laatste wedstrijd met deze groep. Het tweede wat zaterdag waarschijnlijk. Nou ja, niet waarschijnlijk. Het tweede gaat zaterdag kampioen worden. Volgende week donderdag de laatste training. Dat vind ik allemaal mooie dingen om nog mee te pakken. Maar daarna gaat de blik wel inderdaad naar 12 augustus en DSO.
3: Ja, ja, 12 augustus al. Nou,
1: ja.
3: Blijf lekker nog even zitten. Zometeen schuift Maaike aan. Rowan die schuift aan. Dan gaan we nog lekker eventjes kletsen over het afgelopen seizoen. En nog een beetje over het komende seizoen. Dus dat allemaal straks na Somjeu en Dark Before the Dawn.

0: Somjeu was dat met Dark Before the Dawn. Ze stonden afgelopen weekend op Douwpop. Ik heb het weer mogen zien, Maaike. Ja, je weet wel wie er allemaal geweest zijn in die zin. Terwijl de wedstrijd van de midweek al een tijdje bezig is. En dat ze vroegen om al verslag te komen doen. Nou, dat doen we wel een andere keer. Dan zit hier aangeschoven Maaike van Welsenis. Welkom.
1: Hi.
0: En Rowan Hulligi.
2: Ja,
0: die... als zijnde oudspelster van het eerste, twee weken geleden afscheid genomen. 233 wedstrijden. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, Maaike?
1: Ja, vanaf mijn 15e bij de selectie spelen. En ja. Ik denk vanaf mijn 16e of 17e vast in het eerste.
0: Want je was er al vroeg bij, hè?
1: Ja, klopt. Op dat moment waren er niet zoveel dames in de selectie. En toen hebben ze aan ons gevraagd, ik met drie andere meiden en nog een heer... of wij alvast vroegtijdig over wilden komen naar de selectie. Dus ja. Zodoende.
0: Hoe was dat op zo'n jonge leeftijd tussen,
1: ja, geweldig.
0: Tussen die oudjes?
1: Ja, het waren zeker oudjes allemaal. Ja, nou, dat is één ding wat zeker is. En nu ben ik de oudste dame van de selectie. Ja. Maar ja, dat was toen natuurlijk geweldig. Ja, wel keihard. En nou, ik denk dat sowieso de meiden allemaal blessures hebben gekregen van zo jong overgaan. En dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet gezond. Maar het was toen wel heel erg leuk. Maar ja. Met terugwerkende kracht dacht ik, een jaartje A's had nog wel leuk geweest.
0: Ja, dat zeker, dat zeker. Hey, als ik kijk in die top 20, ik zei het al, 233 wedstrijden, Maaike. Rowan, ik kom jou niet tegen in die top 20.
1: Hij moet nog een paar jaar.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, wat Maaike net zegt. Maaike ging toen met vier, ja, nog drie andere meiden en één heer door naar de senioren. En nou ja, je hoort het al, één heer. En ik zat in hetzelfde team als Maaike op dat moment. En ja. Ik mocht nog niet door. Ik ben nog even een jaartje gerijpt, zeg maar. Als echte wijn, hè. Gewoon,
0: zeker.
2: Wordt steeds beter met
0: dat
2: de
0: is zeker.
2: Dus ik mocht nog een jaartje in de jeugd blijven. En wat Maaike dus niet heeft gehad, dat jaartje A's heb ik dus uiteindelijk wel meegemaakt.
1: Stiekem jaloers.
2: Dus ja, en dan nog, je weet hoe dat gaat als je dan iedere wedstrijd gaat tellen. Ja, als je dan hier en daar ook wat blessuregevalletjes hebt hier en daar, ja, dan kan het zomaar zijn dat je een paar wedstrijden minder speelt dan de ander. Ja.
1: Maar hij gaat me wel inhalen, hoor.
2: Nou, dat gaan we wel zien. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik denk anderhalf jaar, dan ben ik er ongeveer.
0: Het is, wel leuk, het is inderdaad wel leuk dat je dat op de site terug kan zien. Dan kom je toch ook wel wat namen tegen. Hè? Ze zaten vorig uur aan tafel. Samantha de Vos, Jan-Willem de Vos. 312 en 305 wedstrijden. Britt Kiewiet, ook een aantal jaren geleden afscheid genomen. Maar liefst 340. Marcel Kiewiet, 408. Ga je dat redden, denk je?
2: Nou, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk van de huidige selectie wie misschien kan gaan redden, zijn bijvoorbeeld een Mark Vogelaar of een Rick de Vos. Die, nou ja, dat zijn nog de jonge honden, om het zo te zeggen.
1: Ja,
2: of Evie Vermaas, die kan het ook wel gaan redden. Maar dan, kijk, in het geval van Marcel is het of heel lang doorgaan, of vaak in combinatie met weinig geblesseerd zijn.
0: Ja.
2: En dan, dan kan je het voor elkaar krijgen. Ja. Maar ik ga dat niet redden, denk ik.
0: Het zijn een hoop wedstrijden.
3: Maar is korfbal een blessuregevoelige sport?
2: Ja. Nou ja, voor de enkels wel. Ja, dat is wel de meest voorkomende blessure die je wel tegenkomt. En, ja, Achillespezen hoor je gelukkig niet heel vaak. Maar nee. Toch de wendbare bewegingen van links naar rechts en van voor naar achter. Dat is wel,
3: En maakt dat dan nog uit buiten of binnen?
2: Ja, binnen sta je natuurlijk echt letterlijk meteen stil. Op het veld niet altijd. Maar daar kan ook soms het gevaar in zitten natuurlijk. Ja. Als je een beetje nat is zoals vanavond. Dat je dan op het kunstgras met zand dat je dan uitglijdt.
3: Ja. Oké.
0: Nou, eventjes terug naar het afgelopen seizoen. Je huidige coach zit hier ook nog aan tafel. Al vrij vroeg heeft hij te kennen gegeven dat hij ging stoppen. Hoe reageerden jullie op dat nieuws?
1: Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er zelf het afgelopen seizoen dus door omstandigheden ook niet zo heel veel bij geweest. En heb dus, wat dat dan gaat, vroegtijdig afscheid genomen. En ik heb dit jaar dus maar één wedstrijd in het eerste mogen spelen. De laatste invalminuten. Gemaakt. Dus ik denk dat die vraag beter naar Rowan doorgespeeld kan worden.
2: Nog één? Nee. Ja, kijk, dat is super jammer. Kijk, je weet, vooral in de korfbalwereld, maar bij voetbal is dat ook wel regelmatig zo natuurlijk. Hè, dat je bij wijze van een contract tekent voor 2 jaar. En, hè, of soms nog wel 1 jaar zelfs.
0: Ja.
2: En dat het dan een geval is van hoe is dan de connectie met de groep? En hè, zie je nog vooruitgang om door te gaan? Dus kijk, wij wisten na die 2 jaar met Marcel wel, voelden we wel aankomen dat er nog wel een derde jaar aan vast zou zitten. Maar ja, ik wist ook wel vanaf het begin, met mijn eerste gesprekken met Marcel, wist ik ook wel dat ja, de grens van de 3 jaar, dat ook gewoon een veel voorkomende grens is waar je op een gegeven moment afscheid van elkaar moet nemen. Ja,
1: mag ook wel gezegd worden, wel een van de beste coaches die
2: zeker.
1: Hebben gehad.
2: Ja, mijn beste coach ooit tot nu toe. Ja. Dus, de truck wordt opgevoerd.
4: Je staat al in de basis zaterdag.
2: Ja.
5: Dat was net nog een twijfelgeval. Maar ik zeg dat ook altijd, mijn beste coach is Maarten de Kort en die staat erbij.
2: Ja, Maarten props.
5: Tuurlijk, dus dat gaat, is dat vrij logisch als je met elkaar aan tafel zit. Ja. Nee hoor. Sterkste coaches. Wat zijn zijn sterke kwaliteiten dan? Want hij deed daar net een beetje, nou ja, ook een beetje, een beetje voorzichtig over. Zo van, ja, ik ben maar een passant.
1: Doet hij zichzelf echt tekort mee.
2: Doet zichzelf inderdaad wel tekort mee, ja.
1: Als ik denk, alleen al als we het hebben over gewoon de trainingen, denk ik dat die zo gevarieerd zijn. Dat is echt, nou, ik heb volgens mij in de, wat is het, hoeveel jaar nu ondertussen, nog geen één keer een trainer gehad die zoveel gevarieerde trainingen heeft gegeven. Nooit een keer dezelfde gehad. Dus dat is echt al, dat is al heel knap.
2: En dat maakt het ook gewoon leuk om iedere week, weet je bij wijze van spreken, niet, nou, op dinsdag en op donderdag weet je niet eens wat je gaat doen met de training. Behalve dan een partijtje aan het einde van de training.
1: Maar dat is hetzelfde.
2: Dat komt dan nog wel een herhaling.
1: Maar die zou ik missen als die niet zou zijn.
2: Maar goed, de afwisseling in de training is uiteindelijk natuurlijk heel belangrijk om de prikkel te houden. Maar ook gewoon om nieuwe dingen te leren met elkaar. Ja, dat is een van Marcel's sterke punten. Maar aan de andere kant ook. Ik denk in het moderne core, had ik net ook nog met Joyce over. Het analytische stuk met de cijfertjes, met je aantal doelpogingen en je percentages die je haalt. Dat ook wel iets is wat binnen de hele selectie eigenlijk ook wel veel meer bewustzijn heeft gecreëerd ga nou eens nadenken over welke percentages of welke kansen kan ik de hoogste percentages uiteindelijk gaan halen. En ja, dat bewustzijn heeft ook wel voor gezorgd dat we, denk ik, over het algemeen, hogere percentages zijn gaan behalen met het hele team, zeg maar.
5: Hoe werkt zoiets? Dat zit dan echt in je hoofd?
1: Nou, gewoon meer bewust worden.
5: Bewust zijn van die percentages, ja, prima.
1: Ja, niet per se van die percentages, maar wel van welke bal schiet ik wel en welke niet. Want als jij een bal schiet die nergens over gaat en dat zomaar een weggegooid schot is letterlijk. Ja, je ziet het terug in je percentage en die wil je toch hoog houden.
5: Oké.
2: Kijk, als jij vanaf de middenlijn gaat schieten. Kijk, als ik jou dan sta te verdedigen, dan denk ik ook van
1: laat me schieten.
2: Ga jij maar eens 10 keer vanaf de middenlijn raak schieten. Ik wens je veel succes. Nee. Terwijl bij wijze van spreken, als jij vanaf 5 meter dat 10 keer mag doen, dan is de kans dat jij dat beter gaat doen, als het goed is, wel een stukje hoger.
1: Ja.
2: Dus daarom is het ook dat je dan niet op zoek bent naar het makkelijke schot omdat je vrijgelaten wordt. Maar juist proberen om vanuit spel die kans dichter bij de korf te krijgen. Ja. En dat bewustzijn, dat is wel heel erg, dat heeft het spel wel heel erg verbeterd, ja.
6: Maar je kaart nu iets aan. Ik dacht, volgens mij is vanavond een wedstrijd van Oranje. Dat daar, passes en schoten worden bijgehouden. Maar dat doen jullie dus ook?
1: Nou ja, Marcel.
2: Gelukkig doet Marcel dat. Ja.
6: Serieus, dus jij staat langs de kant te turven dan of zo? Hoe werkt dat dan?
4: Nee, dat doe ik achteraf op zondagochtend.
6: Ja, je neemt het op.
4: We nemen de wedstrijden op en ik kijk ze terug. Als je ze dan toch terugkijkt, dan kan je net zo goed een vel papier en een pen erbij nemen en op een streepje zetten, zeg maar. Okay. Even heel kort door de bocht.
6: Ja,
4: maar
6: ja.
4: Ik geloof namelijk dat inderdaad, wat Rowan terecht zegt, Maaike, dat spelers helpt om zich van bepaalde dingen bewust te worden. En daarmee ook een prikkel af te geven om te willen verbeteren. Ja. Hè? Dat is ook een soort van, en dat is niet het doel, want het is een teamsport, maar je krijgt af en toe ook een beetje onderlinge competitie natuurlijk. Ja. Hè? Want ze willen er ook niet voor elkaar onderdoen daarin.
6: Geeft inzicht.
4: Dus het helpt op heel veel fronten.
6: Ja.
4: En dan heb ik dat uur wat je dan te kost in de week. Waarbij ik vind dat je als trainer sowieso de plicht hebt om zo'n wedstrijd terug te kijken. Als jij jezelf serieus neemt en van je team verwacht dat ze het serieus nemen. Ja, dan vind ik, dan hoort dat er gewoon bij je takenpakket.
6: Ja, mooi hoor.
5: Is dat dan ook dat die beelden dan weer terugkomen naar je spelers?
4: Ja, nee, die beelden die heb ik dus allemaal.
5: Ja.
1: Heerlijk om je eigen doelpuntjes te zien.
4: En de rest heel snel
2: vlak voor het slapen.
5: Of je eigen fouten.
1: Zeker, kan je van leren.
5: Nee,
1: zeker.
5: Dat is zo. Rowan, ik denk dat jij wel gekend bent in het aantrekken van de coach toentertijd. Nu ook. Wat is jouw rol daarin geweest?
2: Nou ja, eerlijk gezegd, in het geval van Marcel was het vooral eigenlijk de voorzitter Jan en volgens mij Adwin die daar eigenlijk de grootste rol in hebben gespeeld, samen met de technische commissie. Dus in het geval van Marcel ben ik eigenlijk niet eens echt betrokken geweest, los van dat ze in gesprekken wel hebben gehoord van wat waarvan ik aanvoel binnen de groep wat daarvoor nodig is om eigenlijk de volgende stap te zetten. En dat is nu, in het geval van Joyce, dat eigenlijk niet anders geweest. Dat we gewoon vanuit gesprekken met elkaar wel duidelijk hebben gemaakt van als we zo'n type trainer kunnen vinden, dan zou dat alleen maar een hele goede stap zijn wat nu bij de groep past, zeg maar.
5: Is dat dan ook waar jij het net ook over had, zo van, joh, dat het allemaal zo georganiseerd is hier? Vind je dat dan terug in die gesprekken met onder andere Rowan?
7: Ik heb Rowan natuurlijk pas leren kennen toen ik hier voor het eerst kwam kijken bij een training. We kenden elkaar nog niet. Weet je, de klik is er, dus dat komt zeker goed. Daar zie ik echt geen problemen in. Maar gewoon het menselijke. Gewoon het gelijk openstaan, de gesprekken aangaan. Dat warme bad, je bent gewoon welkom.
5: Ja. Wellicht nog eventjes over de afgelopen 3 jaar. Blijft er hangen bij jou als we praten over Marcel Versteeg?
2: Nou ja, kijk, jij stelde mij vandaag een heel mooie vraag via de app, Jeroen. Maar kijk, heb ik ook naar je teruggeschreven. Want, ja, als ik aan Marcel denk, dan zie ik gewoon een sportman in hart en nieren. Ik bedoel, ik kan bij wijze van spreken, als ik hem op dinsdag spreek, kan ik over iedere sport haast wel een vraag aan hem stellen. En hij heeft het of gezien, of hij heeft het wel gelezen, bij wijze van spreken. Maar ook, ja, wat ik ook zei, kijk, Marcel die kan bij wijze van spreken soms er haast in doorstaan op een zaterdag. Dat hij om 8 uur 's ochtends op de padelbaan staat. En dan gaat hij 1,5 uur padellen. En dan moet hij een wedstrijd fluiten. Dan gaat hij bij zijn kinderen gaat hij bij de wedstrijden kijken. En dan is hij ook nog eens op tijd hier langs de zijlijn bij het tweede. Om ook nog eens iedereen aan te moedigen en nog mee te coachen. Ja, ik weet niet hoe die het doet.
8: Nee. Samenvatting van een ideale zaterdag. Ja.
2: Maar dat is naar het sport in centraal.
8: En dan de derde helft 1 biertje en dan weg.
2: Nee, dat doe je ook niet.
5: Goed, wat maakt het nou zo leuk om bij Koet Luk te korfballen, Maaike?
1: Alles. Ja. Het is super gezellig. Wat we er net al zeiden. Iedereen is welkom. Het is een warm bad. Iedereen hoort erbij.
7: Je komt zelfs op de radio. Je
1: komt zelfs op de radio, ongelooflijk. Dat nog mocht gebeuren. Ja,
2: dat gaat Marcel wel missen, denk ik.
1: Ze bellen toch gewoon in nog?
5: Ja hoor. We blijven doen.
8: Breiden de regio een klein beetje uit naar Klunder.
2: Ja, de Klunder er gewoon bij.
5: Goed, de tijd zit er bijna op. We hebben nog 3 minuten uitzending daarin om dat vol te maken. Die ja of nee vragen doen we ook altijd. Dat is wel leuk, hè, om dat eventjes te doen. Marcel, plezier is belangrijk. Dan resultaat?
1: Oeh.
5: Ja of nee?
9: Ja.
5: De Joyce, een coach moet soms ook een beetje psycholoog zijn.
7: Zeker weten, ja.
5: Rowan, de derde helft is net zo belangrijk als de wedstrijd.
2: Ja, als ik nee zou zeggen, zou ik lief.
5: Nee, oké. Joyce, de spelers bepalen uiteindelijk zelf het succes van het seizoen.
7: Ja.
5: En ik weet niet of Jan nog in de buurt is. Jan, heeft Koet Luk bestaansrecht op Goeree Overflakkee?
10: Ja.
5: Ja, goed. En mogen we nog een keer terugkomen hier?
10: Volgende week.
5: Volgende week al. Ja, goed, helemaal prima. Helemaal
2: een nieuw huis, een nieuwe thuis ook hebben we hier.
5: Goed, ik denk dat we nog iets van 2 minuten ongeveer hebben. Dan dank ik de gasten Joyce, Marcel, Maaike en Rowan hier aan tafel. Willen we nog ergens op terugkomen op die ja of nee vragen? Die derde helft misschien?
1: De derde helft is belangrijk.
7: Goed hier op leren. Goed,
5: dan laten we het hierbij. Arjo, dankjewel. Dat je,
2: graag gedaan.
5: Ik vond het weer een woest genoegen om samen met jou te mogen presenteren. Volgende week in Op de Haagte. Gewoon weer vanuit de studio in Dirksland. De Vlakkese DJ's Tim Tijmen de Medesant. Dan Albert Harvey en Jorg Moerkerke. Gert-Jan Lodder is deelnemer van het WK UFO. Hij gaat naar China. De man uit Middelharnis komt daarover vertellen. Je zou hem kunnen kennen van de Jonge Spartaan en als gymdocent van de Prins Maurits. En de prater van dienst is volgende week Jan van Loo. En zijn sidekick is Mark Lagendijk. En de techniek wordt verzorgd door Theo Goedegebuur. Ik dank Jan de Leeuw. Ik dank de familie De Vos. Riff Hogendoorboom. Kees van Winsen. Wim Rentes Laumeneren. Marcel Versteeg. Joyce ten Kate. Rowan Hullegie. Maaike van Welsenis. En Paula Litsenburg. Voor de komst hier naar de kantine in Korfbal. Het was een eer om hier te mogen zijn. Dank jullie wel. En heel graag tot een volgende keer bij Op de Haagte. Dit was Omroep Archipel live. Vanuit Middelharnis in de kantine van korfbalvereniging Koet Luk.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprekken over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Op

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim 25 euro per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: Een one-hit wonder zou je kunnen zeggen van niemand minder dan Joshua Caddison. Veel meer hits als deze heeft hij niet gehad. Je hoorde uit 1994, zo lang geleden, Jesse.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Waar je oren weer heerlijk vertroetelen natuurlijk, met geweldige muziek. En we hebben echt wel een hele mooie collectie meegenomen naar de studio. Dus er zit vast en zeker ook iets voor jou bij. Dus, ik zou zeggen, stay tuned. In de show gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit voor moois. Nou, vast wel een paar mooie onderwerpen, zou ik zeggen. We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken is geen ideaal beeld meer. En waarom niet? Nou, dat hoor je straks. Han van der Horst is ook weer boos vandaag. Och, schandalig weinig flexwoningen, daar heeft hij het over. En en daar zijn een hele hoop mensen slachtoffer van, vooral daklozen. En daar gaat hij best wel tegen de keer. En we gaan het hebben over een boek. Thriller, Zij die zwijgt. Wat zal daar nu weer gebeuren voor Dillex? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: De mannen van Amsterdam hoorden je hier de late avond met een van hun mooiste, Lucy Lucy. En 10cc met een prachtig rocknummer, I'm Mandy, Fly Me. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Toneelvereniging Varia uit Vlaardingen presenteert de thriller Zij die zwijgt. Ik ben al benieuwd. Hier aan tafel Lars Bol, de auteur van het script. Welkom, Lars.
2: Dankjewel.
1: Lars, een thriller live op toneel en dan ook nog met die mysterieuze titel. Wat is dat voor een stuk?
2: Ja, ja, dat is een stuk dat gaat over een vermeende verdwijning binnen een groep die in een landhuis ergens in Limburg samenkomt om een soort spirituele reis te maken, om zichzelf te ontdekken, trauma's te verwerken, dat soort zaken. Ja, en daar is iets gebeurd. En dat moet aan het licht gebracht worden. De hoofdrolspeelster die krijgt een mysterieuze brief. En die springt er gelijk op in door er een podcast van te maken.
1: Ah, maar zij die zwijgt. Dus ze vertelt de anderen misschien nog wel niets.
2: Ja, dat is een beetje wat het thema is, dat zwijgen. Want wat is er nou gebeurd en waarom is iedereen er zo stil over?
1: Ja, nou, ik ben nu al benieuwd, joh. Dat is de rode draad. In welke vorm gaat het stuk zich afspelen?
2: Nou, je beleeft eigenlijk alles wat de hoofdrolspeelster gaat meemaken. En die vertelt dat aan elkaar met een soort reflectie, als in vertellend, als in een podcast. Het is de bedoeling dat het verhaal verteld wordt door middel van die podcast en dat je ziet wat er gebeurt.
1: Wie heeft eigenlijk de regie van dat stuk? Want jij hebt het script geschreven.
2: Klopt. Demi Dame, die regisseert dit. En zij heeft ons vaker geregisseerd in het verleden. En is sinds vorig jaar ook weer teruggekomen. En die werd erg enthousiast toen ik zei van, ik zoek iemand die mijn stuk wil regisseren. En toen zei ze gelijk, dat wil ik doen.
1: En hoe begint dan zoiets? Waardoor laat je je inspireren?
2: Nou, ik luister veel luisterboeken. Dat vind ik gewoon prettig. Onderweg naar werk, op de fiets, voor het slapen gaan. En ik vind spannende verhalen, detectives, thrillers, vind ik, dat is wel iets wat ik heel leuk vind. En ja, daardoor ga je ook de patronen herkennen in het vertellen van zo'n thriller of detective. Hoe wordt zo'n spanning opgebouwd? Hoe wordt zo'n situatie uitgelegd? Welke informatie wordt juist weggelaten? En door mijn ervaring met toneelspelen weet ik ook van, hey, dat kan ik misschien ook wel gebruiken in een toneelstuk.
1: En toen je het eenmaal dat voorstel deed van dit heb ik gemaakt, heb je toen nog feedback gekregen waardoor je dacht, nou, dit of dat moet misschien toch anders? Of...
2: Nou, nee, ja, de groep was wel gelijk enthousiast over het verhaal. Ik heb ze natuurlijk wel vrij lang aan het lijntje weten te houden door ook niet te vertellen hoe het af zou lopen.
1: Heel goed.
2: Dus we zijn wel ook echt begonnen in september, maar toen was er maar een deel af. Dus ik heb echt tot december nog serieus zitten schrijven. En het was wel elke week van, is er deze week nieuw? Is er meer?
1: Nou, dan heb je echt een goede vorm te pakken. Spreek het over de vorm. Ja, zo'n toneelstuk moet ook een vorm krijgen. Belichting, regie, attributen, decor, noem maar op. Adviseer je daar allemaal in? Want jij hebt het script geschreven, dus jij hebt toch een bepaald beeld in je hoofd.
2: Ja, ik heb inderdaad een bepaald beeld, maar ik durf dan toch die controle aan de regisseuse over te laten.
1: Knap.
2: Omdat ik vind dat het verhaal vaak beter wordt door de ogen van iemand anders.
1: Wat verwacht je van het publiek? Wie komen er, denk je, naar dat stuk kijken?
2: Ja, het zijn voornamelijk bekenden. Dus mensen die vaker bij onze voorstellingen zijn geweest. Familieleden, vrienden. Maar ik hoop ook toch dat er mensen nieuwsgierig zijn en denken van, goh, ik kom toch eens voor een avondje een beetje mysterie en meedenken en puzzelen. Dat die dan ook komen kijken. Dat zou ik een eer vinden.
1: Zoals jij het vertelt, het gaat nu al kriebelen bij mij. Even de gegevens. Waar wordt het stuk opgevoerd?
2: In Cultuurhuis Kade 40. Op de Westhavenkade nummer 40 in Vlaardingen.
1: Ja, en wanneer?
2: 27 juni, dat is een zaterdag. En dan 3 en 4 juli, vrijdag, zaterdag, de week erop.
1: Oké, en het is natuurlijk 's avonds.
2: Ja, om 8 uur is de aanvang.
1: Hoe komen we aan tickets?
2: Je kan gewoon via onze website www.toneelverenigingvaria.nl kun je de tickets bestellen. Er zit een grote knop. Dat moet gewoon lukken.
1: Die gaan we vinden. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze geweldige tip. Een aanrader, de thriller Zij die zwijgt van toneelvereniging Varia. Lars Bol schreef het script. Dankjewel, Lars.

Hartstikke nep, dit nummer van Kerry Bush, want die bestaat niet. Not made for a cage. Gewoon AI. Maar wel grappig. En eigenlijk best wel mooi. Maar ja, het is wel hartstikke nep. En voor heel echt en zuiver Celine Dion met Ne parle pas sans moi. Zometeen een mooie column van Han van der Horst. Hij gaat weer lekker tekeer vandaag. Han van der Horst vindt dat er schandalig weinig flexwoningen worden gebouwd. En dat heeft nogal gevolgen voor dakloosheid. Je hoort het zometeen na Galet en Aisha.

Lieve mensen, de ambtenaren van de gemeente Dordrecht hebben een scherp oog. Zo korten ze 20% op de uitkering van dakloze bijstandtrekkers, omdat die immers geen woonkosten hebben. De rechter heeft hen onlangs nog in het gelijk gesteld ook. Een dergelijke scherpte ontbreekt echter als het gaat om misschien wel tijdelijke, maar toch onmiddellijke oplossingen voor de woningnood. Die bestaan bijvoorbeeld uit snel te bouwen flexwoningen. Je zet ze als je eenmaal een locatie hebt in een maand of wat neer. Dordrecht heeft de afgelopen 5 jaar iets meer dan 70 vergunningen afgegeven voor de bouw van zo'n woning. In 5 jaar dus. Dat is nog veel ook als je naar de rest van onze streken kijkt, want in de meeste gemeentes bleef het bij een stuk of 5. Hoekswaard is uitschieter met meer dan 150. En dat terwijl er in Nederland minimaal 30.000 daklozen zijn. Terwijl het tegenwoordig heel normaal is als moeders met kinderen langs de straat zwerven en nergens een urgentie krijgen. Terwijl BOA's en andere ambtenaren speuren naar mensen die het wagen in hun auto te overnachten, want dat mag niet en dan krijg je een boete. Terwijl de parkbankjes in dit godvergeten land tegenwoordig zo worden ontworpen dat je wel op kunt zitten, maar niet op kunt liggen. Terwijl er op de stations tegenwoordig bordjes hangen die je verbieden echt slaap. Terwijl dit allemaal gebeurt, terwijl dit allemaal onderdeel is van bestuurlijke zorg en aandacht, doen gemeentes weinig tot niets aan betaalbare woonruimte. Of nee, niet, ze doen juist een heleboel. Ze stapelen voorschrift op voorschrift en eis op eis, waardoor de bouw van nieuwe woningen wordt bemoeilijkt. Het betere is bij te veel ambtenaren altijd de vijand van het goede. En per slot van rekening gebeurt er dan niks. Je kunt als daklozen misschien wel beter in Azië, Afrika of Zuid-Amerika zitten. Daar kun je meestal wel met oud hout en stukken zeil een onderkomen voor jezelf neerzetten, zonder dat er onmiddellijk een boa verschijnt om je weg te jagen. Terug naar de flexwoningen. We kunnen in Nederland op een woningnood bogen die zijn weerga niet kent. Ook niet vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die van nu is niet veroorzaakt door verwoestingen, maar door beleid van de overheid. Hoe dan ook, we staan oog in oog met een noodsituatie. We hebben tegenwoordig een voormalig generaal als minister van Volkshuisvesting. Je zou dus zeggen dat de plannenmakerij vervangen wordt door actie. Om iets aan deze ramp te doen, zouden er door elke gemeente op grote schaal flexwoningen moeten worden gebouwd. Zonder gezeik en zonder gezeur. Dat is wel vaker gebeurd in de vaderlandse geschiedenis, dat er noodwoningen uit de grond werden gestopt. Bijvoorbeeld kort na het bombardement van Rotterdam. Ze waren voor een paar jaar bedoeld, maar uiteindelijk stonden ze een halve eeuw of nog langer. Er zijn er die nog steeds bewoond worden. Met de bouw van flexwoningen op grote schaal kun je daadwerkelijk iets aan de woningnood doen. Het gaat niet aan gezinnen over straat te laten zwerven, omdat er eerst een structurele oplossing gevonden moet worden. Daarvoor bestaat maar één term. Wanbestuur. Breng die gezinnen onder in tijdelijke flexwoningen en dan heb je tijd voor die structurele oplossing. Zo werkt dat in een beschaafd land. Als je daklozen zo op de huid kunt zitten, kan het op andere gebieden ook. Ik weiger te begrijpen waarom niet elk dorp in onze streek niet al lang een straatje met flexwoningen kent. Sinds Hugo de Jonge wordt er veel geclassineerd en gezeverd over dat straatje erbij. Nou, doe het dan, in plaats van ons te vervelen met gelul en blij te maken met de ene dode mus na de andere.

Een van de bekendste nummers van Karen Bloemen hier in de show. Zuid-Afrika. En wat is er veranderd sinds 1993? Heel weinig, denk ik. Hè? Verder hoorde je half zeven donker uit België met Dakloos. Speciaal voor Han van der Horst. Zometeen gaan we praten, althans we, Herman Bruin met Jaap Uilenbroek. Hij gaat het hebben over onzichtbaar, maar onmisbaar. Waar gaat dat over? Je krijgt zometeen alle details. Na Mesh en Suicide is Painless.

0: We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken. Dat is geen ideaalbeeld. En hoe dat verder zit, dat ga ik vragen aan Jaap Uilenbroek, want die heeft daar informatie over. Is in de uitzending. Meneer Uilenbroek, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Scheiden van wonen en werken is geen ideaalbeeld. Wat zou het ideaalbeeld dan wel zijn?
1: Nou, je wilt natuurlijk wonen en werken maximaal gescheiden hebben. Mm-hmm. Je wilt dat een medewerker, een arbeidsmigrant, een uitzendkracht maximaal zelfstandig in zijn eigen huisvesting kan voorzien. En daarbij natuurlijk niet afhankelijk is van zijn werkgever.
0: En dat is vaak nu wel zo?
1: In de wereld van de arbeidsmigranten zie je vaak dat een uitzendbureau huisvesting organiseert voor de mensen die naar Nederland komen. En dat die uitzender dan ook de huurrelatie met de arbeidsmigrant aangaat. Dus hij heeft zowel een arbeidsovereenkomst met de medewerker, maar ook een huurovereenkomst. En in de meest slechte gevallen is dat zelfs gecombineerd en aan elkaar gerelateerd. Ja. En dan kom je natuurlijk in de situatie terecht dat als je werk eindigt, je huisvesting ook eindigt.
0: Ja, je bent helemaal afhankelijk van je baas eigenlijk wat dat betreft.
1: Ja.
0: Het is geen ideaalbeeld, zegt u al, maar wat is dan wel het ideaalbeeld? Dat loskoppelen van elkaar, maar ja, degenen die daarvoor zijn, die hebben de mensen, ja, hebben de macht eigenlijk, hè?
1: Nou, jaren terug is hier natuurlijk al een advies over gegeven door Emil Roemer, wat heet geen tweederangs burgers. Ik heb in de tijd leiding gegeven aan de totstandkoming van dat advies. Ja. En daar zeiden wij natuurlijk al, joh, je moet die afhankelijkheid echt gaan doorbreken. Mm-hmm. Stap 1 is, maken echt twee losse overeenkomsten van die niet meer aan elkaar kunnen relateren. En dat is ook eigenlijk in wetgeving vastgelegd. Wet goed verhuurderschap eist nu ook echt een schriftelijke huurovereenkomst. En in CAO is ook, CAO-afspraak is inmiddels ook afgesproken dat als je je baan verliest, dat je nog minimaal 4 weken, nog altijd maar 4 weken, kan blijven wonen waar je woont. Dat zijn wel stappen de goede richting in. Maar wat je echt zou willen is dat je natuurlijk geen rol meer hebt in de huurrelatie als werkgever.
0: Ja.
1: En dat betekent natuurlijk dat de arbeidsmigrant op eigen kracht zijn huisvesting moet kunnen organiseren. En dat kan natuurlijk alleen als er voldoende huisvesting is.
0: We zitten hier vlakbij het Westland. Daar staat volgens mij een Polenhotel. Is dat dan iets wat goed geregeld is?
1: Nou, ik ken deze casus niet en eigenlijk is het een rotwoord. Want overigens zijn veel meer andere nationaliteiten dan Polen die hier werken. Dus eigenlijk zijn het natuurlijk gewoon ook, net zoals u en ik, zal ik maar zeggen, mensen met een Europees paspoort.
0: Mm-hmm.
1: En met vrij verkeer van arbeid mogen die mensen gewoon overal werken. Zoals wij zouden ook zo mogen gaan werken in een ander Europees land. Dat is echt een dienst, zal ik maar zeggen, voor de hele Europese Unie. Omdat de arbeid daar naartoe gaat waar de vraag het grootst is. Wij hebben daar als Nederland echt profijt van. En kwaliteit huisvesting is dan ook echt belangrijk. En daar is de markt nog aan het kantelen. Want de schaarste in Nederland is niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. Dus de arbeidsmigrant wordt gewoon kritischer. En als je niet goed voor hem zorgt, gaat hij toch naar een ander Europees land.
0: Dat is duidelijk en dat maakt het ook wat complex. Maar er is in ieder geval iets verbeterd. Dat is wel wat u ook nog zegt, denk ik.
1: Er worden stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee, oké.
1: Ik ben er wel zuinig in.
0: Ja, dat is duidelijk geworden. Mensen die er toch iets meer over willen weten, kunnen die op een website of sociale media terecht over dit verhaal?
1: Ja. Ik ben heel makkelijk te vinden. Ik ben van lento.eu. Dat is juist een internetplatform wat de huisvestingsmarkt los wil faciliteren van uitzenders. Dus los van de arbeidsovereenkomst, moet ik zeggen. En het ook mogelijk maken dat het gewoon transparant is wat er gebeurt.
0: Lento.eu, zegt u. En daar is het goed om even te zoeken naar, als u wat meer wil weten over scheiden van wonen en werken.
1: Ja.
0: En daar vertelde Jaap Uilenbroek over. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd.
2: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.

Een prachtig nummer van niemand minder dan John Legend en The Roots. En je hoorde toch maar mooi even Wake Up Everybody aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap, wederom. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met lekkere muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten. En als je gaat werken, blijf werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit. Een legendarische van Manfred Mann. Father of Day, Father of Night.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley voor.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelegen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Kolen Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.